0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Giro van de Zulte in Oost-Vlaanderen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet, omdat er een virus de ronde doet. 70 van de 170 leden werden daardoor ziek. Volgens de leiding vallen de symptomen al bij al mee, maar kunnen ze het kamp niet voortzetten omdat er gewoon te veel zieken zijn. Het kamp zou normaal tot dinsdag duren, ze keren vandaag al terug. In Canada moeten duizenden mensen op de vlucht voor een bosbrand. Die brak gisteren uit en verspreidt zich razendsnel. Er ligt al zo'n 10.000 hectare in de as. De brand woedt in een landelijk gebied en bedreigt dorpen met samen 20.000 inwoners. Een deel van het gebied zit ook zonder stroom. De brandweer krijgt de brand voorlopig niet onder controle. Voetbal dan. Een stevige competitiestart voor bekerwinnaar Union. Dat won met 1-5 op het veld van Westerlo. Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. En eerder gisteravond speelden Standaar en Cercle Brugge 2-2 gelijk. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. OHL schakelde Turkse Fenerbahçe uit met strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. Dinsdag weten we wie de tegenstander wordt in die laatste voorronde. Dan is er de loting. Afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 27 graden aan de kust en 31 in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten en een graad of 29. Begin volgende week koelt het een paar graden af.

0: is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Giro van Zulte in Oost-Vlaanderen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet, omdat er een virus de ronde doet. 70 van 170 leden werden daardoor ziek. Volgens de leiding vallen de symptomen al bij al mee, maar kunnen ze het kamp niet voortzetten omdat er gewoonweg te veel zieken zijn. Het kamp zou normaal tot dinsdag duren. Ze keren vandaag al terug. In Canada moeten duizenden mensen op de vlucht voor een bosbrand. Die brak vrijdag uit en verspreidt zich razendsnel. Er ligt nu al zo'n 10.000 hectare in de as. De brand woedt in een landelijk gebied en bedreigt dorpen met samen 20.000 inwoners. Een deel van het gebied zit ook zonder stroom. De brandweer krijgt de brand voorlopig niet onder controle. Een stevige competitiestart voor bekerwinnaar Union in ons voetbal. Dat won met 1-5 op het veld van Westerlo. Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. En eerder gisteravond speelden Standaar en Cercle Brugge 2-2 gelijk. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. OHL schakelde Turkse Fenerbahçe uit met strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. Dinsdag weten we wie de tegenstander wordt in de laatste voorronde. Dan is er de loting. En dan heb ik nog het weer, afwisselend zon en wolken bij maxima tot 27 graden aan de kust en 31 graden in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten en een graad of 29. En begin volgende week koelt het een paar graden af.
3: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
4: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
3: De Bip for Life? Wat is dat?
4: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
3: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
4: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
5: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
6: zeg?
5: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
6: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
5: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
6: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
5: 0485 54 87 85.
7: Dag Robert, storen we niet?
8: Nee, kom binnen.
7: Onze kleine is er ook bij.
8: Hallo.
7: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
8: Allee, maar dat past toch nog?
7: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
8: 1924 euro.
6: Zoveel? Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier ik kom.
8: Geniet er maar van, jongen.
9: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
11: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen Braschot in de Nationale Loterij. Klassiek in park en klassiek ontscheld. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanaris en het koor Fin Fleur in de vijf seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoonarias, jazz en chanson. 15 augustus in Braschot, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets klassiekindgrun.be.
12: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci Immobiep.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

bouge pas. Ik was op een keer in het zuiden. Ik zag daar een schoon madame. De manier dat zij naar mij lachten.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoon zijn heel gaan spot u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks aan de soep, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
4: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter, god het niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
6: 03-366-37-32.
7: Zeg maar één.
6: Wat is er,
7: Jos? Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rugjesje gauw dan gestuind. Zalig.
6: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
7: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
6: En waar is dat?
7: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
6: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
9: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
8: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio
10: Op de Antilliaanse feest in Hoogstraten is een bezoeker overleden. Het gaat om een man van 37. Hij werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent op de camping. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is. Het onderzoek van het parket loopt nog. De Giro van Zulte in Oost-Vlaanderen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet, omdat er een virus de ronde doet. 70 van de 170 leden werden daardoor ziek. Volgens de leiding vallen de symptomen al bij al mee, maar kunnen ze het kamp gewoon niet voortzetten omdat er te veel zieken zijn. Het kamp zou normaal tot dinsdag duren. Ze keren vandaag al terug. In het zuidwesten van Canada, in de staat British Columbia, zijn duizenden mensen op de vlucht voor een grote natuurbrand. Die brak vrijdag uit en verspreidt zich razendsnel. Al zo'n 10.000 hectare ligt in de as. De noodtoestand is er afgekondigd, dat zegt premier Eby.
11: Today, based on the advice of emergency officials, Minister Green has declared a provincial state of emergency.
10: Zo'n 20.000 mensen worden bedreigd door het vuur. Een deel van hen moest geëvacueerd worden per helikopter. De brandweer krijgt de brand voorlopig niet onder controle. De Oekraïense president Zelensky wil nauwer samenwerken met Zuid-Korea. Volgens hem is Rusland opnieuw honderdduizenden soldaten aan het werven, waaronder ook Noord-Koreaanse militairen. Noord-Korea is een bondgenoot van Rusland. Daarom wil Zelensky nu de banden met Zuid-Korea sterker maken. Volgens hem wil Noord-Korea op die manier ervaring opdoen om zelf andere landen binnen te vallen. Bekerwinnaar Union is aan de competitie begonnen met een ruime overwinning. Het ging met 1-5 winnen op het veld van Westerlo. Union-speler Camille van der Perre.
12: Het zat wel een beetje mee. Een paar goals die wel waarbij het Munster kan een goede kant viel, zal ik zeggen. Maar dat dwingt je ook af natuurlijk. Dat is niet alleen maar geluk. Dus ja, over het algemeen tevreden. Ja.
10: Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. Standaard en Cercle Brugge speelden 2-2 gelijk. Union en Club Brugge staan zo voorlopig samen aan de leiding. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. Wilde schakelde Turkse Fenerbahçe uit met strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. Dinsdag weten we wie de tegenstander wordt in de laatste voorronde. Dan is er de loting. Afwisselend zon en wolken bij maxima tot 27 graden aan de kust en 31 in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen wolken opzetten en een graad of 29. Begin volgende week koelt het een paar graden af.
13: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
14: Ja,
13: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
15: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
16: Aha, aha, aha. Minerva.
17: Good morning.
18: Het is weer zondag. Het was net 8 uur. Tot 10 uur is er Danny van Tichelen. Hij bezorgt je een zondagmorgen zonder zorgen.
19: Goedemorgen.
20: Tja, het is inderdaad weer zondagochtend. Zondag 9 augustus 2026. Het is vandaag... Jaarmarkt in Wilrijk, luisteraar. En daar zijn we vanmiddag te gast met onze Radio Minerva Disco Bar. Vanaf 12 uur 's middags beginnen we eraan tot 1 uur of 4 in de namiddag. En als je zin hebt om daar naartoe te komen, doe het dan liefst met het openbaar vervoer. Want het is allemaal op de Bist te doen, het centrum van Wilrijk. En daar met de auto naartoe komen is absoluut geen zegen. Wij hopen dat u de hond heeft buitengelaten, dat u naar de bakker bent geweest, dat u die koffiekoeken, die pistolets en wat weet ik allemaal al op de tafel hebt staan. En dat u de radio natuurlijk op die magische frequentie 98 FM hebt staan, als u tenminste analoog luistert. Want doet u dat met DAB+, dan ziet u ons icoontje met die Radio Minerva kop. En als u luistert via de streaming, dan kan het ook al eens gebeuren dat ook die Minerva embleem op je computer of op je gsm staat. Goedemorgen allemaal, welkom bij Danny van Tichelen en Maria Elvis, live van op het Sint-Anneke.

Nog één week, luisteraar. Nog één week zijn we verwijderd van onze magische top 1000. Die we gaan uitzenden vanaf maandag 17 augustus. En je weet, stemmen kan niet meer. Dat is afgesloten. De Wilfried heeft alle stemmen geteld. En je weet ook dat we de laatste dag, de zondag 23 augustus, live gaan uitzenden in onze feesttent van Radio Minerva. En dat we daar ook van alles gaan organiseren. We gaan prijzen weggeven. Dus zet het in je agenda met stip. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. Live in onze Minerva-tent. Het verloop, de laatste 100 van onze top 1000 die we live uitzenden. En met er ook magisch is, is natuurlijk mijn allerbeste vriend, die ook al wakker is. En hij heeft het over Magic is the Moonlight. Welkom bij Minerva Radio.

Bijna 10 minuten over 8. Magic is the moonlight van mijn allerbeste vriend Jerry Veel. Wat wou ik dat ik nog naast jou zou kunnen liggen. Zo'n beetje wakker worden, maar met mijn prut die ik uit mijn oven mag wrijven. De radio opzetten en gewoon genieten van deze muziek van Billy Paul. En een hele extreme lange versie van Me and Mrs. Jones. Goedemorgen allemaal, welkom.

Piet Veerman en zijn kat en Be My Day. Dat mag je zeker vast niet vergeten, want het is vandaag jaarmarkt op Hoorijklaagster. En je weet, we zijn daar te gast met de Radio Minerva Disco Bar vanaf 12 uur. Dit is Engelbert Humperdinck.

Het was toch een oud succes, dacht ik, van Nielsje Dak uit deze Laughter in the Rain. Maar Engelbert Sumperdinck kon natuurlijk niet achterblijven. Hè? En deze dames, die herinner ik mij nog als kleine jongen toen. En de hoofdzangeres, die had zo een spleetje tussen haar tanden, weet je nog wel? De dames van Pussycat uit Nederland. En het was een dikke nummer 1, deze Mississippi.

0: Het gaat inderdaad over een stroom die 3700 kilometer lang is, deze Mississippi. En de zangeres Toni Willey uit Nederland, de hoofdzangeres van Pussycats, bracht het uit. En 6 weken tot de nummer 1, deze Mississippi.
1: Je van Hunksel doet tot bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Vrongs is dat, manneke.
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva.
6: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de plaats van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur

een half jaar zegt ze dat er... I beg your pardon, I never promised you a rose garden. Dat was Linneke, Lynn Anderson. Onze dressoir open van Radio Minerva, luisteraar. Deze man halen we eruit. Meneer Mathis. Johnny Mathis.

mooi van Johnny. Johnny Mathis, Lady. Dames en heren, hij wordt vandaag 74 jaar. Meneer de Gieter. Of Willy Sommers natuurlijk, hè. Oh, ik denk niet dat hij misschien aan het luisteren is, maar toch. Willy, van harte proficiat. En doe er nog minstens 74 jaar bij, hè.

0: 74 jaar vandaag, de Willy Sommers. Willy, van harte proficiat met deze Laat de zon maar in je hart.
1: Dit is Goedemorgen Antwerpen met Annie van Tichelen.

Het enige wat ik van die man mij kan herinneren is dat hij een geweldige keerborstel onder zijn neus had. Deze Nick McKenzie met Juanita. En zo gaan we naar onze laatste vocale in deel 1. En ik mag hem niet vergeten hoor, want anders krijg ik een pak voor mijn broek. Elvis Presley.

fans van Elvis Presley nog een weekje wachten. En dan ga je wel weten hoeveel keer die genoteerd gaat staan in onze top 1000. Dat was hij met de Green Green Grass. We gaan even pauzeren en een afspraak maken, zodanig na 9 uur.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouwd aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aantwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het Veurwaard me sloeven. De katjoe plakt aan onder Makedam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze daar ook.
3: Radio Minerva.
4: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Op de Antilliaanse feesten in Hoogstraten is een bezoeker overleden. Het gaat om een man van 37. Hij werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent op de camping. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is. Het onderzoek van het parket loopt. In het zuidwesten van Canada, in de staat British Columbia, zijn tienduizenden mensen op de vlucht voor een grote natuurbrand. Die brak vrijdag uit en verspreidt zich razendsnel. Al zo'n 10.000 hectare ligt in de as. De noodtoestand is er afgekondigd, zegt premier Eby.
6: Today, based on the advice of emergency officials, Minister Green has declared a provincial state of emergency.
5: Een deel van de inwoners moest geëvacueerd worden met een helikopter. De brandweer krijgt het vuur voorlopig niet onder controle. De Oekraïense president Zelensky wil nauwer samenwerken met Zuid-Korea. Volgens hem is Rusland opnieuw honderdduizenden soldaten aan het werven, waaronder ook Noord-Koreaanse militairen. Noord-Korea is een bondgenoot van Rusland. Daarom wil Zelensky nu de banden met Zuid-Korea sterker maken. Volgens hem wil Noord-Korea op die manier ervaring opdoen om zelf andere landen aan te vallen. Bekerwinnaar Union is aan de competitie begonnen met een ruime overwinning. Het ging met 1-5 winnen op het veld van Westerlo. Union-speler Camille van de Perre.
7: Het zat wel een beetje mee. Een paar goals die wel waarbij het muntstuk aan de goede kant viel, zal ik zeggen. Maar dat winkt ook af natuurlijk. Dat is niet alleen maar geluk. Dus ja, over het algemeen tevreden, ja.
5: Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. Standaard en Cercle Brugge speelden 2-2 gelijk. Union en Club Brugge staan zo voorlopig samen aan de leiding. Hanne van de Winkel speelt de finale van het tennistoernooi van Lentzville in de VS. Ze klopte de Georgische Gorgoce in 2 sets. Het werd 6-4 en 6-2. De finale is later vandaag gepland. Daarin neemt ze het op tegen de Russische Zakharova, nummer 99 van de wereld. Van de Winkel staat 93ste. Elise Mertens staat in de kwartfinales van het dubbelspel op het tennistoernooi van Toronto in Canada. Samen met haar Russische partner klopte ze een Chinees-Taiwanese duo in 2 sets. Het werd 2 keer 6-3. Afwisselend zon en wolken bij maxima tot 27 graden aan de kust en 31 in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten en een graad of 29. Begin volgende week koelt het een paar graden af.
8: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
9: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
8: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
9: Wie is dat? Ook een kinesist?
8: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
10: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
11: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè?
12: De Robert? Wie is dat?
11: En wel, je weet wel, Robert de Expert van in de vestingstrot.
12: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroken?
11: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè? En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
12: Zwaasdingen?
11: Nee, dat gaan we naar horlogeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè?
12: Geef je nummer dan nog eens, gaan? Want onk zei die had ook nog van alles liegen.
11: Robert de Expert. 03-226-93-93.
12: Welk bedrag had hij nog gedacht?
11: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
13: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen Braschot in de Nationale Loterij. Klassiek in park en klassiek ontscheld. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanérès in het koor Fin Fleur in de Vijf Seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoenaria's, jazz en chanson. 15 augustus in Braschot, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets klassiekindgroen.be.
14: Aha. Minerva. Antwerpen wordt wakker met Danny van Tichelen.

Welkom luisteraar in deel 2 van deze Goedemorgen Antwerpen van zondag 9 augustus. Een lovers roulette, dat was hier mijn allerbeste vriend Jerry Veil.

Wat geeft die man mij toch een warme gloed aan deze Luis Miguel en Sinti. En je weet het, vanmiddag nodig ik u uit op de pist, laat me zeggen, op de jaarmarkt van Wilrijk, want we zijn er te gast van 12 tot 4 met de Radio Minerva Disco Bar. En een dansje, dat mag je komen doen, hè? Ah ja.

Ik ruik de smoutenbollen en de currywurst al tot hier van de jarenmarkt in Hoorijk. Er staat ook een hele grote kermis. En op podium, en daar gaan we vanmiddag een vrolijke noot onderbrengen. Hè. We gaan swing en jive doen. En ook een paar optredens bij vanmiddag. Dus het is de moeite waard om, ja, is onder de zon komen te staan, want het wordt 31 graden vandaag. Je hoorde natuurlijk Marianne Rosenberg met Ik Bin Wie Doe. En je weet het, hij wordt vandaag 74. Laten we hem nog eens eventjes heren. Deze Willy Sommers.

0: Deze dame komt ook natuurlijk uit onze popcornkast. Deze Maureen Evans in I Do, I Do, I Do.
1: Dit is de ochtendshow op zondag. Met warme koffie, zoete muziek en de warme stem van Danny van Tichelen. Ja.

Wat mooi van Vicky Carr. If you love me, really love me, let it all happen and I don't care. We gaan naar 9:30, luister. Als je het goed vindt, doen we dat met de George Baker Selection. Het is geen een doggybag, maar een creambag.

0: spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.
1: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid komt er van de zomer op donderdagavond een dansschoenen.

0: Als ik passeren bij Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen. Want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen. Dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan. Het zijn de beste.
2: Het Minerva Café. Om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03 219 32 68. Of via reservatie@radiominerva.be.
3: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn Claire.
3: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03 219 32 68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03 219 32 68.
6: Danny van Tichelen, waar heb ik die naam nog tegengekomen? Och ja, stond je niet op de lijst van de beschermde monumenten?

En nou heet van Julio Iglesias en Willy Nelson. En Engelbert Humperdinck had het ooit ook op geplaat genomen. En ook Tom Jones kon niet achterblijven, hè? To all the girls I loved before. Kent u dan deze nog, luisteraar? Uit de jaren 60. Dit zijn de Turtles.

So happy together. Laten we dat allemaal zijn vandaag op de jaarmarkt in Velrijk. Als je maar eens afkomt tussen 12 en 4. Want je weet het, we doen daar onze Radio Minerva Disco Test. En er zijn een paar optredens bij. Je kom maar eens af, hè. Je zult het wel allemaal zien. Je hoorde de Turtles met So Happy Together. En laten we het nu eens hebben over de meest gehate dag in de

0: wij natuurlijk een heleboel gepensioneerde luisteraars. Maar toch, er zijn altijd mensen die morgen moeten gaan werken na het weekend. En dan kan ik me voorstellen dat de maandag de meest gehate dag is van de wereld. Je hoort de mama's en de papa's met Monday Monday.
1: Van jazz tot twist, zorg dat je niets mist. Dit is Goedemorgen Antwerpen met Danny van Tichelen.

Het is een kwestie van tijd dat je nog even moet wachten tot de top 1000 wordt uitgezonden. Wordt Brooke Benton natuurlijk en it's just a matter of time. Kent u deze mannen nog? Dit zijn de legendarische Hollies met de busstap. Here we go.

Hamels van haar show laatste in ons programma met You Belong to My Heart. Want dit was hem. Onze laatste vocale om onze zondag nog eens goed in te zetten. En te zeggen dat je vanmiddag gerust een dansje mag komen doen op de Jarenmarkt in Vilrijk. Jimmy James is een vagabond. En hij zegt het zo mooi. I'll go where your music takes me. Come on, man.

I'll go where the music takes me. Dat was Jimmy James en zijn Vagabond. Zelfs laatste voor Canada. We maken een afspraak vanmiddag op de jaarmarkt in Wilrijk. En anders aanstaande dinsdag, want dinsdag ben ik er ook alweer terug tussen 8 en 10. Want onze collega Willem van Vanham, die zit nog in het hoge noorden in Noorwegen. Daar zit hij ergens nog te genieten van zijn vakantie. Dus we gaan hem even vervangen op dinsdagochtend. Salut allemaal, fijne zondag. Tot volgende week.

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè.
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè.
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
6: Iran stelt nieuwe eisen rond de straat van Hormuz. Het regime wil die pas openen als het Amerikaanse leger zich volledig terugtrekt en alle schade vergoedt. Dat zegt het hoofd van de Nationale Veiligheidsraad in Iran. De VS heeft nog niet gereageerd. De zeestraat is al sinds februari zo goed als volledig dicht. Vorige week kondigde Amerikaans president Trump nog aan dat er opnieuw vredesonderhandelingen waren met Iran, maar Iran ontkende dat. Op de luchthaven van Sydney in Australië is op het nippertje een botsing tussen twee passagiersvliegtuigen vermeden. Dat melden de lokale autoriteiten. Een klein passagiersvliegtuig wilde vertrekken toen er plots een gigantische Boeing kwam aanrijden. Die laatste zou de instructies van de luchtverkeersleiding niet correct hebben gevolgd. De piloot van het kleine vliegtuig maakte meteen een noodremming. Daardoor raakte een van de stewards gewond. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. Over zijn toestand is niets bekend. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Hanne van de Winkel speelde de finale van het tennistoernooi van Lanceville in de VS. Ze klopte de Georgische Gorgoche in 2 sets. Het werd 6-4 en 6-2. De finale is later vandaag gepland. Daarin neemt ze het op tegen de Russische Zakharova, de nummer 99 van de wereld. Van de Winkel staat 93ste. En Elise Mertens staat in de kwartfinales van het dubbelspel op het tennistoernooi van Toronto in Canada. Samen met haar Russische partner klopte ze een Chinees-Taiwanese duo in 2 sets. Het werd 2 keer 6-3. Afwisselend zon en wolken bij maxima tot 27 graden aan de kust en 31 graden in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten en een graad of 29. Begin volgende week koelt het een paar graden af.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
10: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
12: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci Immobiep.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jongen.
1: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Aha, aha, aha. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva, van het Antwerpen.
5: Iran stelt nieuwe eisen rond de straat van Hormuz. Het regime wil die pas openen als het Amerikaanse leger zich volledig terugtrekt en alle schade vergoedt. Dat zegt het hoofd van de Nationale Veiligheidsraad in Iran. De VS heeft nog niet gereageerd. De zeestraat is al sinds februari zo goed als volledig dicht. Vorige week kondigde Amerikaans president Trump nog aan dat er opnieuw vredesonderhandelingen waren met Iran, maar Iran ontkende dat. Op de luchthaven van Sydney in Australië is op het nippertje een botsing tussen twee passagiersvliegtuigen vermeden. Dat melden de lokale autoriteiten. Een klein passagiersvliegtuig wilde vertrekken toen er plots een gigantische Boeing aankwam rijden. Die laatste zou de instructies van de luchtverkeersleiding niet correct hebben gevolgd. De piloot van het kleine vliegtuig maakte meteen een noodremming. Daardoor raakte een van de stewards gewond. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. Over zijn toestand is niets bekend. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. En Roos van Otterdijk past voor de 50 meter vrijslag en de 100 meter rugslag op het EK zwemmen in Parijs. Volgens de zwemfederatie was het sowieso niet de bedoeling dat ze al haar nummers zou afwerken. Van Otterdijk wil zich vooral focussen op de 50 en 100 meter vlinderslag. Ook geen estafetteteam op de 4x100 meter, omdat het niet past in de agendas van de zwemmers. Het EK start morgen. Afwisselend zon en wolken bij maxima tot 27 graden aan de kust en 31 in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten bij een graad of 29. Begin volgende week koelt het een paar graden af.
6: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
7: Allemaal?
6: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zien, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet, begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
8: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
7: Wat zei het hem?
6: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de Engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert. Op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
9: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen Braschot in de Nationale Loterij. Klassiek in park en klassiek ontscheld. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanaris in het koor Fin Fleur in de Vijf Seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoonarias, jazz en chanson. 15 augustus in Braschot, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets klassiekindgroen.be.
11: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels en soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af van het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoek.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks anders op, hè?
2: Wat, hè?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
5: Radio Minerva, van het Antwerpen.
7: Nog geen duidelijkheid over de doden op de Antilliaanse feesten. Gisteren werd de man van 37 dood teruggevonden in zijn tent op de camping. Je hoort de burgemeester van Hoogstraten, Tinnerombout.
8: Kennissen die mee op het terrein aanwezig waren, misten hem inderdaad 's middags aan de tafel. Ze zijn dan in zijn tent gaan kijken, hebben hem bewusteloos daar ook gevonden. Ze hebben dadelijk de eerste hulp toegediend. Hulpdiensten die op het terrein aanwezig waren, zijn ook dadelijk verwittigd. Alle hulp is maximaal geboden, die kon geboden worden, maar het heeft niet meer mogen baten. Momenteel is precies de doodsoorzaak niet gekend. Daarvoor zullen we het verder onderzoek moeten afwachten.
7: In Walcourt in de provincie Namen is 1 hectare natuur in de vlammen opgegaan. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Het vuur brak gisteravond uit. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Er raakte niemand gewond. Al maar meer mensen kiezen voor een vakantie in Vlaanderen. Vorig jaar in totaal 12 miljoen mensen, goed voor bijna 29 miljoen overnachtingen. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Christophe Geldof.
9: Vlaanderen heeft wel veel te bieden op een relatief kleine oppervlakte. We hebben heel veel erfgoed, we hebben mooie natuur en landschappen, culinaire traditie, een echte fietscultuur ook. Dus ja, we zien wel dat Vlaanderen om die reden ook populair is. We liggen ook centraal in Europa, we zijn vlot bereikbaar. En die combinatie maakt Vlaanderen aantrekkelijk voor zowel binnenlandse als buitenlandse bezoekers.
7: Vooral onze kuststeden zoals Gent, Antwerpen en Brugge zijn populair. En ook de kust lokt veel volk. En de Belgen zijn goed bezig op het golftoernooi in New York. Thomas Pieters klimt in de 3e ronde van de 10e naar de 6e plaats en blijft daarmee de beste Belg. Thomas Détrie gaat 16 plaatsen vooruit en staat op dit moment op de 23e plaats. De prijzenpot die verdeeld wordt daar in New York, een slordige 17 miljoen euro. En Roos van Otterdijk past voor de 50 meter vrije slag en de 100 meter rugslag op het EK zwemmen in Parijs. Volgens de zwemfederatie was het sowieso niet de bedoeling dat ze al haar nummers zou afwerken. Van Otterdijk wil zich vooral focussen op de 50 en 100 meter vlinderslag. Ook geen estafetteteam op de 4x100 meter, omdat dat niet past in de agendas van de zwemmers. Het EK start morgen. Zon en wolken wisselen elkaar af. Temperaturen tot 27 graden aan de kust en tot 31 graden in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten. Maxima tot 29 graden. De dagen nadien koelt het wat af.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
13: Zeg, Josphine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
14: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist.
13: Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
14: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
13: Wie is dat? Ook een kinesist?
14: Nee, Ora-liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
15: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
16: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
17: Merci Immobiep.
18: Aha. Minerva.

Faithfully met Johnny Mathis, onze eerste vocale in de platenkast zondagmiddag editie. Welkom natuurlijk bij Radio Minerva. Onze Marga die zit in Studio 2 voor uw telefoontjes te accepteren op 219 17 27 en die 03 moet er natuurlijk nog voor. We gaan eentje opleggen van de Mr. Las Vegas. Niemand minder dan, hoe heet die gast nu weer? Wayne Newton.

A Girl Needs to Love and Be Loved uit 62 met Vic Dana. Anthony Perkins bracht het nummer uit het album uit From My Heart. En hier komt eentje uit This Is My Lucky Day.

De Satanunu Chuchu Shine Boy met Freddie Cannon uit 57. En in 69 bracht Bobby Hatfield, dat is zijn enige soloplaatje uit, Only You. Dat is natuurlijk een deeltje van de Righteous Brothers, hè? Bobby Hatfield. Only You.

Ja, we hebben er veel gebrek aan, hè? Aan Rain, Rain, Rain. Singing in the Rain met de Platters. En de Johnny Mansingers, Stomping at the Savoy.

Eentje van Connie Francis, graag gehoord op Radio Minerva. When the boys meet the girls. En we hadden het er net al over de Wrightship Brothers. Die hebben Unchained Melody uitgebracht. En Blue Haze heeft daar een mooie twist aan gegeven.

0: Leven Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
0: Voilà, nou hoor ik spreken ze. Maar crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaai, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat, manneke.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
5: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.
6: De platenkast op zondag met Leo Dujardin.

Eentje uit het rijk gevulde repertoire van André Hazes, overbekend zijn plaatje Geef mij je angst. En dan hadden we nog net voor het reclameblok The Summertime met Barney Castle.

Bella, Bella Sue met Perry Como. En ja, Jerry Vale heeft het ook uitgebracht en die heeft daar dan zo aan een eigen toets aangegeven. Patti Page met Three Fools.

Ja, But You Broke My Heart met Teddy Randazzo. En ja, Jackie Edwards, die komt met Come Closer to Me over de brug.

0: Louis.
1: Jackie Edwards, zijn afkomst kon hij niet wegsteken in dit nummer. Jamaica was een thuisbasis of zijn geboorteplaats. We gaan richting tijd zijn en dat doen we met Vic Damone. Tell me that you love me. Tot ze biedt.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard hebben naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouwd aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah,
3: ah. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Nog geen duidelijkheid over de doden op de Antilliaanse feesten. Gisteren werd de man van 37 dood teruggevonden in zijn tent op de camping. Je hoort de burgemeester van Hoogstraten, Tinne Rombouts.
5: Kennissen die mee op het terrein aanwezig waren, misten hem inderdaad 's middags aan de tafel. Ze zijn dan in zijn tent gaan kijken, hebben hem bewusteloos daar ook gevonden. Ze hebben dadelijk de eerste hulp toegediend. Hulpdiensten die op het terrein aanwezig waren, zijn nog dadelijk verwittigd. Alle hulp is maximaal geboden, die kon geboden worden, maar het heeft niet meer mogen baten. Momenteel is precies de doodsoorzaak niet gekend. Daarvoor zullen we het verder onderzoek moeten afwachten.
4: In Walcourt in de provincie Namen is 1 hectare natuur in de vlammen opgegaan. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Het vuur brak gisteravond uit. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Er raakte niemand gewond. Al maar meer mensen kiezen voor een vakantie in Vlaanderen. Vorig jaar in totaal 12 miljoen mensen, goed voor bijna 29 miljoen overnachtingen. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Christophe Geldof.
6: Vlaanderen heeft wel veel te bieden op een relatief kleine oppervlakte. We hebben heel veel erfgoed, we hebben mooie natuur en landschappen, culinaire traditie, een echte fietscultuur ook. Dus ja, we zien wel dat Vlaanderen om die reden ook populair is. We liggen ook centraal in Europa, we zijn vlot bereikbaar. En die combinatie maakt Vlaanderen aantrekkelijk voor zowel binnenlandse als buitenlandse bezoekers.
4: Vooral onze kuntsteden zoals Gent, Antwerpen en Brugge zijn populair. En ook de kust lokt veel volk. De Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat de media haar voorzitter Gianni Infantino wil ondermijnen. Dat laten ze zelf weten in een persbericht. Infantino kwam de afgelopen weken verschillende keren in opspraak, onder meer door zijn plannen om de WK-rechten aan privé-investeerders te verkopen. Die plannen trok hij nadien wel in, maar sindsdien klinkt de roep om het ontslag van Infantino al maar luider. En dat is de schuld van de media, vinden ze bij FIFA. En de Belgen zijn goed bezig op het hoofdtoernooi in New York. Thomas Pieters klimt in de derde ronde van de 10e naar de 6e plaats en blijft daarmee de beste Belg. Thomas Dietrich gaat 16 plaatsen vooruit en staat op dit moment op de 23e plaats. De prijzenpot die verdeeld wordt daar in New York, een slordige 17 miljoen euro. Zon en wolken wisselen elkaar af. Temperaturen tot 27 graden aan de kust en 31 graden in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten. Maxima tot 29 graden. De dagen nadien koelt het wat af.
7: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maandag wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
8: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
7: En wat kost deze schatting?
8: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
9: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
7: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
10: zeg.
7: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
7: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine.
11: Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
11: 0485 54 87 85.
12: Aha, aha, aha. Minerva.

Als u nu net afstemt, dan bent u just in time, zoals Ray Anthony Orchestra komt te zeggen. Welkom bij Platenkast zondageditie deel 2 en we blijven in datzelfde tempo met Frank Sinatra.

Will I Know If You Feel It met Anita Ellis en Ray Conniff. Ik heb hier een Donna Linton, ja, geen onbekende. If I Never Sing Another Song.

0: was?
1: Een versje uit 1968, Honey en Tammy Wynette. Eentje van Bobby V, in 1962 uitgebracht, The Night Has a Thousand Eyes, maar vandaag met Connie Smith.

0: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de Plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.
1: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
5: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
4: Mooi, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
5: Ja, ik zijn Claire.
4: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
6: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
7: De platenkast op zondag met Leo Dujardin.

0: Net als u voor u ging trouwen.
1: Hij had het nummer eens graag gezongen en dat heeft hij ook gedaan. In 81 opgenomen met de LP natuurlijk. Liedjes die ik graag had gezongen. We gaan Annetta Funicello erbij nemen. Misschien een spaghetti met bolognese, maar dat zal wat anders zijn. All My Lovin'.

De ideale bezigheid met deze temperaturen. Hè. Twisting the Night Away. Dat was een zekere Big Daddy Wilson met Vanessa Collier en C. Crosstown. Ja, wadden. We gaan verder met een zekere Susan Megan met Norman.

Ja, tijd om onze biezen te pakken. En dan nog een voor Karel gooien we erop. En dat is Terry Stafford met Suspicion. U hoort ons terug volgende week zondag natuurlijk, hè, vanaf 12 uur. En vanavond niet vergeten om 22 uur voor de late night. Nog de groeten, tot de volgende.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter, god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door, hoef ik.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva, van het Antwerpen.
7: Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat de media haar voorzitter Gianni Infantino wil ondermijnen. Dat laten ze zelf weten in een persbericht. Infantino kwam de afgelopen weken verschillende keren in opspraak, onder meer door zijn plannen om de WK-rechten aan privé-investeerders te verkopen. Die plannen trok hij nadien wel in, maar sindsdien klinkt de roep om het ontslag van Infantino al maar luider. En dat is de schuld van de media, vinden ze bij FIFA. Niet alleen bij ons, maar ook in China worden er recordtemperaturen opgemeten. In Hongkong werd het 36,9 graden, dat meldt het Meteorologisch Instituut daar. Sinds het begin van de metingen in 1884 was het daar nog nooit zo warm. Door de klimaatverandering komt extreem weer al maar vaker voor. Aan de oostkust van China is de tyfoon Dolphin aan land gekomen. Bijna 1500 vluchten zijn uit voorzorg geschrapt en bijna 100.000 mensen zijn geëvacueerd. De tyfoon brengt stortregen en felle wind met zich mee. De afgelopen dagen zorgde de tyfoon ook al in Japan en Taiwan voor zware regenval. 7 mensen raakten ook licht gewond en meer dan 5000 gezinnen zitten daar zonder stroom. Zon en wolken wisselen elkaar af. Temperaturen tot 27 graden aan de kust en 31 graden in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten. Maxima tot 29 graden. De dagen nadien koelt het wat af.
8: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
3: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
10: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Petersmeibelen gaan in schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in schoten, kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks anders op, hè?
2: Wat, hè?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
7: Israël verwerpt het Amerikaans vredesplan voor de Gazastrook. Dat heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gezegd. Volgens Netanyahu zal Israël zich niet terugtrekken tot Hamas is ontwapend. Hij herhaalde ook zijn verzet tegen een onafhankelijke Palestijnse staat. Eind vorige maand kondigde Amerikaans president Trump zijn 15-puntenplan aan. Alle leden van Hamas moesten hun wapens inleveren en de gevechten stoppen. En Israël zal zich daarna ook volledig terugtrekken uit de Gazastrook. Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. Bij een Oekraïnse droneaanval in het zuiden van Rusland vielen zeker 3 doden en 25 gewonden. In Oekraïne kwamen 2 mensen om het leven bij Russische aanvallen op Kharkiv. 21 anderen raakten gewond. Bij verschillende raketaanvallen op de havenstad Odessa vielen 6 gewonden. En in Peru zijn minstens 13 doden gevallen bij een zwaar verkeersongeval. Onder hen ook kinderen. 4 anderen raakten gewond, dat meldt de politie. Een bus van het openbaar vervoer reed tegen een stilstaande oplegger. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Wellicht had de buschauffeur de oplegger te laat gezien. Het onderzoek loopt. Zon en wolken wisselen elkaar af. Temperaturen tot 27 graden aan de kust en 31 graden in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten, maximaal tot 29 graden. De dagen nadien koelt het wat af.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
10: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
11: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
10: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
12: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
11: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
13: Robert, de expert, 0 draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
14: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
15: zeg.
14: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw gelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
16: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis?
17: Merci, Immobiep.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be. alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: Israël verwerpt het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Dat heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gezegd. Volgens Netanyahu zal Israël zich niet terugtrekken uit de Gazastrook tot Hamas is ontwapend. Hij herhaalde ook zijn verzet tegen een onafhankelijke Palestijnse staat. Eind vorige maand kondigde Amerikaans president Trump zijn 15-puntenplan aan. Alle leden van Hamas moesten hun wapens inleveren en de gevechten stoppen. En Israël moest zich daarna ook volledig terugtrekken uit de Gazastrook. Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet. In Denderleeuw in Oost-Vlaanderen is een jonge wielrenster gewond geraakt tijdens het Belgisch kampioenschap bij de U17. Het gaat om een meisje van 15 of 16. Je hoort waarnemend burgemeester Jochen Baart.
4: Er was een volgwagen die een lekke band was aan het herstellen van een andere wielrenster. En het meisje in kwestie was iets achterop geraakt op het peloton. En die haar uiterste best eigenlijk om het peloton terug bij te halen. Maar door een onoplettendheid heeft zij dan zo achteraan op die volgwagen ingereden.
3: Haar toestand is stabiel. Hoe erg ze eraan toe is, is niet duidelijk. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar kon nadien weer verder gaan. En in ons voetbal heeft AA Gent zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het versloeg KV Mechelen met 2-0 na 2 doelpunten in de eerste helft. Rond deze tijd beginnen ook Charleroi en OH Leuven aan hun seizoen. Zo de Waregem neemt het dan weer op tegen Racing Genk. Zon en wolken wisselen elkaar af. Temperaturen tot 27 graden aan de kust en 31 graden in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten, maximaal tot 29 graden. De dagen nadien koelt het wat af.
5: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
6: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen Braschot in de Nationale Loterij. Klassiek in park en klassiek ontscheld. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanéris in het koor Fine Fleur in de 5 seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoonarias, jazz en chanson. 15 augustus in Braschot, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets klassiekindgroen.be.
7: Aha, aha, aha. Minerva.

0: En zo is dat ook op 9 augustus. Het is 3:03 en tijd voor Happy Hour. Bent u klaar? Ook in deze Happy Hour weer heel veel leuke muziek en natuurlijk positief nieuws om de week goed aan te vatten. En daar zijn deze week ook een paar prachtige verhalen uit Antwerpen bij. Om te beginnen dat van Simon Apers, 100 jaar en al ruim een half jaar de 100 voorbij zelfs, ging vorige week voor het eerst in haar leven naar een concert van Clouseau. Eindelijk een muziekfestival op wandelafstand waar ik met ons moeder naartoe kan, dacht dochter Katlijne Batens en ze had het dan over muziek aan het water. Simon volgt Koen Wouters al sinds zijn allereerste hit Anne in 1989, ondertussen dus 37 jaar geleden. En Simon was toen 63. En ze heeft ook meteen een uitgesproken mening over zijn kledingstijl. Wat ik destijds heel lelijk vond waren zijn jeansbroeken met cowboylaarzen, zegt ze. Amai, dat trok echt op niet veel. Gelukkig is hij Valerie tegengekomen en die heeft zijn styling goed onder handen genomen. Simon krijgt een ereplaats op de eerste rij tijdens het festival en voor het optreden mocht ze zelfs backstage. Ze ontmoeten er de broers Koen en Chris Wouters. Ik stond een beetje perplex, lacht ze. Maar het is gebeurd en het was heel leuk. Koen is eenvoudig, joviaal en, belangrijk, hij heeft mooie ogen. En als toemaatje voor Simon hebben wij die hit die haar fan maakte van Clouseau klaargezet. Hier is Anne.
1: Anne!

Ik weet niet hoeveel liedjes er gemaakt zijn over vrouwennamen, maar het moeten er honderdduizenden zijn. En wij pikten er twee uit. Anne van Clouseau om te beginnen en een liedje voor Marianne van Marva natuurlijk. Ook een gouden oude kraker. Ik heb er nog eentje van Lee Hazelwood, Forget Marie.

Paul Miskinbaar, de sound van de Ronettes met Baby I Love You. En van een oplettende luisteraar kregen we nog het tip binnen dat wie Clouseau ook nog eens live aan het werk wil zien in de buurt, dat kan op 26 augustus op de Beverse Feesten. Dus allen daarheen op 26 augustus als je Anne nog eens live wil meestampen. Nu is het hier tijd voor Darlene Love met The Boy I'm Gonna Marry.

0: Met dezelfde moel, dezelfde vorm, zeg maar, als de Ronettes. Darling Love met The Boy I'm Gonna Marry. De vraag is hij er klaar voor? In ieder geval, het is nu tijd voor iets anders.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: En met dat goede nieuws heb ik een vraag voor u. Misschien gebruikt u het soms, AI? Wel, weet dan dat het soms gekke dingen mogelijk maakt. Dat blijkt uit het verhaal van Avtar Singh, 66 jaar, en hij woont in Abbotsford in Canada. Avtar zocht al 60 jaar naar zijn biologische moeder en uit zijn naam kan u wellicht ook wel afleiden dat dat in India moet gebeuren. Hij wist enkel dat zijn moeder Savinder heette en dat ze mogelijk in India, Afrika of Engeland gewoond had, meer niet. Zijn verhaal begon toen hij als 9-jarige in december 1968 alleen op een vliegtuig werd gezet door zijn moeder richting Halifax in Canada. Daar was zijn vader leraar geworden en Avtar zou zich bij diens familie voegen. Hij sprak geen woord Engels. 51 jaar lang vroeg hij zich af wat er ondertussen van zijn moeder geworden was. Hij ging naar het Nationaal Archief in Londen. Hij belde een radiozender in Groot-Brittannië. Hij overwoog zelfs het programma Long Lost Family, waar families worden samengebracht. Niets werkte. Tot afgelopen mei, hij was op vakantie in Frankrijk en na een kankerbehandeling, dacht hij, ik heb alles geprobeerd, waarom niet AI? Hij tikte de weinige gegevens die hij had over zijn moeder in op ChatGPT en daar begon het wonder. ChatGPT hielp hem stap voor stap tot bij zijn halfzus Niki Damu, die in Londen woonde. Zijn moeder Savinder bleek helaas overleden, maar zijn zus was wel nog in leven. Ze ontmoetten elkaar ondertussen in een hotel bij Heathrow. Vandaag zit Avtar in een familie WhatsApp groep met neven en nichten in Kenia en heeft hij ook zijn oom in Birmingham nog kunnen ontmoeten. Hij vertelde me dat hij mij als kind nog op de arm heeft gedragen, zegt Avtar, die ontzettend gelukkig is. En voor Avtar en voor alle mensen die nu aan hun moeder denken, heb ik een liedje klaargezet van Neil Reed, dat je misschien nog kent, Mother of Mine.

in die jaren Opportunity Knox mee. Een programma dat je kan vergelijken met onze X-Factor of Idol of hoe heten al die talentenshows tegenwoordig. En hij werd daarmee de Engelse heintje, zeg maar, Mother of Mine van Neil Reed. Ik weet niet of hij daarna is blijven zingen, wat er van zijn carrière gekomen is, maar er zijn vast nog wel mensen die dat wel weten en laat het mij dan vooral weten. Een antwoordnummer op Mother of Mine kan deze zijn van Tanya Tucker. What's your mama's name?

0: spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de Plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.
1: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03 219 32 68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Leven Engst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
5: Oh ja? Of au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
4: Voilà, nou hoeren koop spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
5: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als gij, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
4: Gaan eten bij Minerva op Sint-Anneke?
5: Verongs is dat, manneke.

0: Buddy Holly in zijn beste crooner-stijl, Raining in My Heart. En daarvoor kreeg je natuurlijk Willie Sommers met, weet je nog, die slow na het reclameblok. En nu is het tijd voor dit.
1: Het is weer tijd voor goed nieuws.
0: En dat is weer al goed nieuws uit Antwerpen. Gisteren trok de Pride door de stad met een recordaantal van 170.000 mensen langs het parcours. En midden in de kleurrijke stoet liep één heel opmerkelijke deelnemer mee. Een bewoner van een Antwerps woonzorgcentrum, 102 jaar oud, officieel de oudste deelnemers aan de parade. Het initiatief kwam van woonzorgcentrum De Veldekes in Berchem. Daar organiseerden ze voor de tweede jaar op rij een regenboogweek in aanloop naar de Pride. Ergotherapeute Selena Bater zegt daarover: vaak wordt LGBTQ gezien als iets dat enkel jongeren aanbelangt. Deze regenboogweek is er juist om ervoor te zorgen dat ook de oudere deelnemers aan het gesprek kunnen deelnemen. Zo'n 10 bewoners van de Velkes liepen zaterdag mee, samen met bewoners van woonzorgcentrum Arthur. Sommigen werden per riksja tot aan het parcours gebracht, want niet iedereen is nog even goed te been. En dan denk je toch even na iemand geboren in 1923 die nu zelf meestapt in een Pride-parade tussen jongeren en regenboogvlaggen. Een levend bewijs dat meebewegen met je tijd een manier is om een lang leven te garanderen. En voor al die mensen van de parade een prachtig nummer van Judy Garland. Hier is One Day Over the Rainbow.

Na Judy Garland kregen we natuurlijk haar dochter Liza Minnelli. Eerst Over the Rainbow en daarna Maybe This Time uit de musical Cabaret. Nog meer musical nummers die op onze playlist staan. Deze bijvoorbeeld van onze vriend Frank Sinatra uit een prachtige musical van Stephen Sondheim, Sending the Clowns.

A Little Night Music, zo heet de musical van Stephen Sondheim, waaruit dit nummer kwam. Prachtig gezongen wel door Frank Sinatra. En nu is het tijd voor nog een streepje goed nieuws voor de tijd zijn van vijf. Wat een briljante jubileum, dames en heren. Dat is 65 jaar getrouwd en het vond plaats in Aalst. Louis Ardan, 89 jaar, en zijn echtgenote Suzanne de Dekker, 85, vierden op 2 juli hun briljante huwelijksjubileum. 65 jaar, dat noem je een leven samen. Louis en Suzanne wonen tegenwoordig in een assistentiewoning, de Kaalberg in Aalst. Familie en vrienden waren aanwezig om het paar te vieren, 65 jaar geleden. We schrijven dan 1961, traden ze in het huwelijk. Congo werd dat jaar onafhankelijk, John F. Kennedy werd president en Fabiola werd koningin. Zo lang is dat geleden. Voor iedereen die zelf een jubileum viert deze zomer, hoe klein of hoe groot ook, Louis en Suzanne leggen de lat hoog, maar Elvis Presley kan u er altijd bij helpen om er te geraken.

0: En zo komen we aan het einde van ons eerste uurtje Happy Hour, dames en heren. Dadelijk krijgt u het nieuws en een beetje reclame. En dan zijn we terug met nog veel meer muziek en veel meer leuke nieuwtjes waar u van kan genieten op deze zondag.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling. Leren broek ze riemen hebben ze daar ook.
5: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jong.
6: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
5: Dakwerken van der Linde?
6: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
5: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
6: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
7: Dakwerken van der Linde.
6: Beter goden niet vinden.
7: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
8: 03-366-37-32.
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
8: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
9: Radio Minerva vanuit Antwerpen.
10: Volgende week krijgen we wellicht de derde hittegolf van het jaar. Vandaag wordt het waarschijnlijk meer dan 30 graden. En ook komende week wordt het erg warm. Je hoort weerman David de Heenouw.
11: Toch zal het draaglijker zijn dan de eerste hittegolf. De nachten zijn al een beetje langer nu in augustus dan eind juni. Dus 4, 25 graden als minimumtemperatuur, dat zal niet meer gebeuren. Het is ook niet zo dat we naar de warmste week gaan, wat we eind juni wel hadden. Dus het gaat zich nu concentreren op 2, 3 dagen met 4, 35 graden. En de andere dagen zijn koel.
10: We zijn ook op weg naar de warmste zomer ooit. In Denderleeuw in Oost-Vlaanderen is een jonge wielrenster gewond geraakt tijdens het Belgisch kampioenschap bij de U17. Het gaat om een meisje van 15 of 16. Je hoort waarnemend burgemeester Jochen Baert.
12: Er was een volgwagen die een lekke band was aan het herstellen van een andere wielrenster. En het meisje in kwestie was iets achterop geraakt op het peloton. En die haar uiterste best eigenlijk om het peloton terug bij te halen. Maar door een onoplettendheid heeft zij dan zo achteraan op die volgwagen ingereden.
10: Haar toestand is stabiel. Hoe erg ze eraan toe is, is niet duidelijk. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar kon nadien weer verder gaan. Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. Bij een Oekraïnse drone-aanval in het zuiden van Rusland vielen zeker 3 doden en 25 gewonden. In Oekraïne kwamen 2 mensen om het leven bij Russische aanvallen op Kharkiv. 21 anderen raakten gewond. Bij verschillende raketaanvallen op de havenstad Odessa vielen 6 gewonden. In Frankrijk is een jongen van 8 gewond geraakt nadat een squishy stressballetje in zijn gezicht ontplofte. De jongen liep ernstige brandwonden op. Het parket heeft daarop beslist om een onderzoek te openen. Het wil onder meer onderzoeken hoe het speelgoed kon ontploffen en of er sprake is van een productfout. Ook bij ons werden de squishy dumplings al uit de rekken gehaald, omdat ze mogelijk erg giftig zijn. De Zwitser Stefan Küng heeft de 7e etappe in de Ronde van Polen gewonnen. Küng was de beste in een tijdrit over zo'n 12 kilometer. Hij haalde het voor de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black en de Brit Callum Tony. Zijn Duitse ploegmaat Marco Brenner pakte de eindzege na een erg sterke tijdrit. Zijn eerste overwinning op World Tour niveau. En in ons voetbal heeft AA Gent zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het versloeg KV Mechelen met 2-0 na 2 doelpunten in de eerste helft. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen zondag, later wat wolken bij maxima tot 29 graden. Dinsdag 26 graden bij zonnig en droog weer. Daarna opnieuw warmer.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
14: Zeg, Josfien, zijn dat aankneeën die zo kroken en piepen?
15: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
14: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
15: Wie is dat? Ook een kinesist?
14: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
16: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
17: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
18: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci Immobiep.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

Het is nog altijd 9 augustus, het 5 over 5 en dit is Happy Hour. In de tweede uur Happy Hour heb ik leuke muziek voor u van Esther Phillips, Aretha Franklin, Helen Shapiro, Charlotte René en Helmut Lotti en nog vele anderen. Maar ik heb natuurlijk ook heel goed nieuws en dat goed nieuws is nu ook goed tegen de stress. Dat een wandeling in het bos goed is tegen de stress kon je hier al dikwijls horen, maar nu is het ook wetenschappelijk bewezen. Professor Niels Peterson van de North Carolina State University publiceerde zo pas in het tijdschrift Environmental Conservation een nieuwe studie. Het luisteren naar vogelgezang midden in een bos doet je stressniveau harder dalen dan enige andere setting. Meer nog, de onderzoekers testen de effecten apart. Ze lieten mensen luisteren naar vogelgezang zonder dat ze in een bos waren en ze lieten mensen wandelen in een bos zonder vogels. Beide hadden een positief effect, maar het grootste voordeel kwam wanneer beide samenkwamen. Een echte natuurlijke omgeving met vogelzang. Voor wie zich soms wat gejaagd voelt, is dat dus een prachtig doktersvoorschrift. Een wandeling van een uur in een lokaal bos, gewoon luisterend naar wat er zingt. Merels, roodbosjes, mezen, een klap extra als je geluk hebt en misschien een specht die druk aan het timmeren is. En weet je, de vogels beginnen 's ochtends het luidst te zingen, meestal een uurtje voor zonsopgang. Een reden te meer om eens vroeg op te staan.

0: you were only waiting for this moment to arrive.
1: De Beatles met Blackbird, met een echte merel op de achtergrond. En bij mij om de hoek zit ook een mereltje dat 's morgens en 's avonds heel vrolijk een concert geeft. En daar word ik dan weer heel goed gezind van. En voor mensen die niet zo vroeg kunnen opstaan, heb ik een tip. Zet dit op je klokradio en ga er met goesting uit.

Cat Stevens, tot de laatste noot. Morning has broken. En dan is het nu tijd voor Esther Phillips, die ik jullie beloofd had. Dit is Esther Phillips met And I Love Him.

Aretha Franklin met Walk On By, een nummer van Burt Bacharach dat je natuurlijk ook allemaal kent in de versie van Dionne Warwick die het heel bekend maakte. En daarvoor had je Esther Phillips met And I Love Him. En dat is natuurlijk een cover van The Beatles waarvoor ze speciaal ook wel een bedankje kreeg van Paul McCartney die het een veel betere versie vond dan wat zij zelf The Beatles op plaat hadden gezet. En dan nu een beetje tijd voor zonneschijn. Dit is Dean Martin.

Ze zit nu een beetje achter de wolken, die sunshine, maar komt de volgende dagen wel weer tevoorschijn. Het is tijd voor goed nieuws. En met dat goede nieuws heb ik eerst een vraag voor u. Lust u graag mosselen en hebt u dan misschien moeite om dat aan uw kinderen of uw kleinkinderen uitgelegd te krijgen? Dan is het volgende verhaal iets voor u. Uit de Amerikaanse staat Florida komt namelijk een verhaal dat je gerust mag delen met hen. Aisha Asif, 12 jaar oud en een zesde klasser in het basisonderwijs, heeft een lijm ontwikkeld die volledig milieuvriendelijk is. En waar heeft ze zich op geïnspireerd? Op mosselen. Aisha viel al een tijd op door haar nieuwsgierigheid. Ze wilde iets doen aan al de chemische lijmen die overal in de wereld worden gebruikt. Voor plakband, voor knutselwerk, voor industriële toepassingen. Het maakt niet uit. En toen ontdekte Aisha iets bijzonders in de natuur. Mosselen, die kleine schelpen die ook op onze kust groeien, kunnen zich met een ongelooflijke kracht vasthechten aan rotsen. Zelfs de zwaarste golven krijgen die mosselen niet los. Het geheim? Een natuurlijk kleefeiwit dat mosselen zelf produceren en dat volledig biologisch afbreekbaar is. Aisha ging aan de slag in haar keuken en het labo op school. Ze bootste het proces na en het lukte. Haar milieuvriendelijke lijm werkt en breekt na gebruik gewoon af in de natuur. De uitvinding werd bekroond als beste project van haar staat en experts noemen haar een van de meest veelbelovende jonge uitvinders van het land. 12 jaar en dat kind heeft een oplossing gevonden waar volwassen scheikundigen al decennia mee worstelen. En misschien gewoon een aanleiding om eens mosselen te komen eten in ons Minerva Café. En zet dan deze kraker eens op van Tijmente. Ik hoop dat u hem verstaat. Het is Limburgs.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva.
6: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De

Ja, die twee uurtjes plezier zijn bijna om. We hebben nog een half uurtje voor de boeg. En we blijven nog even in de maritieme sfeer na de mosselen van vlak voor de break. Hier is Helen Shapiro met Beyond the Sea.

0: Helen Shapiro met Beyond the Sea, een nummer dat in het Engels nog door heel veel artiesten werd opgenomen. Dat natuurlijk origineel van Charlotte René is. En dan heet het La Mer. Hier is die Charlotte René met een van zijn grotere hits, Boom.
1: La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou-glou-glou font tous les dindons. Et la jolie cloche dit...

0: Boom van Charles Trenet. En nu is het tijd voor goed nieuws.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: En voor dit goede nieuws reizen we af naar het Oost-Afrikaanse Oeganda voor een verhaal over een uitzonderlijke vrouw. Gladys Kalema Zikusoka is dierenarts, gespecialiseerd in wilde dieren. En zij werd door CNN uitgeroepen tot CNN Hero voor haar levenswerk. Het redden van de berggorilla in de Oegandese jungle. De berggorilla is een van de meest bedreigde dieren ter wereld. In de jaren 90 waren er nog nauwelijks een paar honderd exemplaren over wereldwijd. En toen begon Gladys samen met haar organisatie Conservation Through Public Health met een aanpak die vernieuwend was. In plaats van enkel gorilla's te beschermen, zetten ze in op de mensen die naast de gorilla's leven. En waarom is dat wel? Omdat gorilla's ziektes oppikken van de mensen en omgekeerd. En door die mensen te helpen, de gezondheidszorg te brengen, huisvesting, waterputten, tandartsen, verbeter je dus automatisch ook de gezondheid van de gorilla's. En het werkte. Meer dan 50.000 mensen kregen ondertussen hulp van haar organisatie en de berggorilla-populatie in Oeganda, die is gegroeid met meer dan 50%. Tijd voor een toepasselijk nummertje van James Taylor.

0: Helmut Plotti met The Lion Sleeps Tonight. En het origineel daarvan is van een Zuid-Afrikaanse zanger die het in de jaren 30 al opnam. En een van de platen die hij toen ook opnam was deze. Dit is Solomon Linda met de originele versie van een nummer dat heet Evening Birds.
1: Yeah!

0: Solomon Linda met zijn kenmerkende stemoverslag die daarna door heel wat mensen werd overgenomen voor The Lion Sleeps Tonight. Dit was zijn nummer Evening Birds.
1: Het is weer tijd voor goed nieuws.
0: Ja, dat goede nieuws, dat sluiten we af in West-Vlaanderen, waar je een boer vindt die zo eigenwijs is als de aarde onder zijn voeten. Boer Dirk uit Zonnebeke, 70 jaar oud, oogst zijn aardappelen nog altijd met de hand. Geen rooimachine voor Dirk, geen tractor met kar, gewoon een riek, een emmer en een paar goede knieën. Ik begin mijn knieën wel te voelen, zegt Dirk, maar het gaat. En dat klinkt bescheidener dan het is, want Dirk doet het jaar na jaar. Ochtend na ochtend gaat hij het veld op, buigt zich neer en trekt de patatten uit de grond. En waarom eigenlijk? Wel, Dirk lacht en zegt dat het gewoon zijn manier is, zoals zijn vader dat deed en zijn grootvader. En daarvoor waarschijnlijk ook al zo generaties daarvoor. Bovendien, met de hand rooien betekent minder beschadigde patatten en een zachtere aanpak voor de grond. En eerlijk gezegd, als je een aardappel proeft die met liefde uit de grond is gehaald, dan proef je ook echt het verschil. Voor wat kortere lijnen naar de klant zorgt Dirk ook zelf. Zijn patatten liggen in de winkel bij de bakker en de kruidenier van het dorp. En wie deze zomer eens door de streek van Zonnebeke rijdt, moet zeker eens een zakje van Dirks patatten meenemen. Ze zijn hun geld dubbel waard. En je kan er ook altijd heerlijke patatpuree mee maken, zoals Didi Sharp dat bezingt.

Zo, dat was de mashed potato nog van Didi Sharp. En daarmee zijn we aan het einde van deze happy hour. Zo dadelijk is het tijd voor Eddie van Dessel. Die is hier live vandaag. Dat wil zeggen dat je weer platen kan aanvragen. Dus dadelijk kan je bellen met Lutgaard om jouw plaatje aan te vragen. U hoort mij terug volgende week met een nieuw happy hour. Tot dan, heb een prettige week en heb nog een fijne zondagavond met Eddie. Blijf luisteren.

0: van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunt u bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofvijder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofvijder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè. Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
2: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva.
3: We krijgen volgende week wellicht de derde hittegolf van het jaar. Het werd vandaag 29,2 graden in Ukkel. En ook komende week wordt het erg warm. Je hoort weerman David Henau.
4: Toch zal het draaglijker zijn dan de eerste hittegolf. De nachten zijn al een beetje langer nu in augustus dan eind juni. Dus 4, 25 graden als minimumtemperatuur, dat zal niet meer gebeuren. Het is ook niet zo dat we naar de warmste week gaan, wat we eind juni wel hadden. Dus het gaat zich nu concentreren op 2, 3 dagen met 4, 35 graden. En de andere dagen zijn koeler.
3: We zijn ook op weg naar de warmste zomer ooit. In de buurt van Sevilla, in het zuidwesten van Spanje, zijn al bijna 500 mensen geëvacueerd door een grote bosbrand. In totaal is daar al meer dan 8000 hectare natuur verwoest. Zo'n 275 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Er worden ook 26 blusvliegtuigen ingezet. In Frankrijk is een jongen van 8 gewond geraakt nadat een squishy stressballetje in zijn gezicht ontplofte. De jongen liep ernstige brandwonden op. Het parket heeft daarop beslist om een onderzoek te openen. Het wil onder meer onderzoeken hoe het speelgoed kon ontploffen en of er sprake is van een productfout. Ook bij ons werden de squishy dumplings al uit de rekken gehaald omdat ze mogelijk erg giftig zijn. Sport, een domper voor ons land op het EK Atletiek in Birmingham. Ook Eliot Crestant zal niet kunnen deelnemen. Hij blesseerde zich tijdens zijn laatste training aan zijn dij en liep een scheur in zijn hamstring op. Crestant was een van de favorieten op de 800 meter. Hij was ook lid van de 4x400 meter ploeg. Eerder moesten ook als typeloopster Eline Dalemans en estafetteloopster Naomi van den Broek forfait geven. Het EK begint morgen. De Zwitser Stefan Küng heeft de 7e etappe in de Ronde van Polen gewonnen. Küng was de beste in een tijdrit over zo'n 12 kilometer. Hij haalde het voor de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black en de Brit Callum Thornley. Zijn Duitse ploegmaat Marco Brenner pakte de eindzege na een erg sterke tijdrit. Zijn eerste overwinning op World Tour niveau. In ons voetbal heeft AA Gent zijn openingswedstrijd van het seizoen gewonnen. Het versloeg Mechelen met 2-0. Je hoort Gent-coach Rick de Mil.
5: In het begin vonden we ons wat traag spelen. Het tempo moet dan hoger. Mechelen komt hier in een blok spelen. En om dat te breken moet het tempo nog wel hoger. Maar dat het nog in vele fronten beter moet, dat is absoluut zo. Het is niet omdat we nu winnen dat ik overpositief ben. Maar als we dan een mindere of een slechte wedstrijd spelen, ben ik ook niet hyper negatief. Dus stap voor stap gaan we allemaal verder werken.
3: Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen zonnig, later wat wolken bij maxima tot 29 graden.
6: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
7: Ja,
6: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
7: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
6: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
7: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
6: 0485-54-87-85.
8: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elbeuken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Elbeuken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen Braschot in de Nationale Loterij, Klassiek in Park en Klassiek Ontscheld. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanaris en het koor Fin Fleur in de Vijf Seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoenarias, jazz en chanson. 15 augustus in Braschot, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets klassiekindgrun.be.
10: Aha, aha, aha. Minerva.
11: En dan nu Music Maestro met Eddy van Dessel en Ruud Garde. U vraagt, wij draaien. 03-219-17-27.
12: Daar is hem, daar is hem. Daar is hem, daar is hem.

Hey, hallo daar aan de andere kant van de radio. Ja, ja, je hoort het goed. Het is weer zondagavond. Je luistert nog steeds naar Radio Minerva. En op de zondagavond, dan krijg je het programma Music Maestro Please op je losgelaten. En deze keer, ja, ja, je hoort het goed. Deze keer zijn we aanwezig. Joepie! Ja, ja, ja, ja. We krijgen heel wat reacties van mensen, ja, via Facebook, WhatsApp. Sommige mensen sturen een mailtje. Er zijn zelfs mensen die een brief schrijven naar Van Dessel. Zeggen, ah, we missen u toch op de zondag. Maar ja, mensen, ik heb nog zoveel andere activiteiten. Ik probeer elke zondag maar opnieuw. Als we niet aanwezig kunnen zijn, dan maak ik toch een programma voor jullie met goede muziek. Dat is toch plezant, hè? Ja, inderdaad. Maar er zijn mensen die gereclameerd hebben en zeggen, ja, je hebt een verzoekprogramma en we kunnen geen verzoekjes aanvragen. Wel, dat is vandaag niet het geval. Vandaag kan je wel bellen. Ons telefoniste van dienst, ons Lutgarde, is aanwezig in Studio 2. En je weet, je kan ze bereiken via 03-219-17-27. En je laat gewoon weten aan Lutgard welk nummerke we moeten draaien van welke artiest. En je mag erbij groetjes doen. Zo simpel en gemakkelijk is het vandaag. En als je zegt, hey Van Dessel, we kunnen niet bellen, want de lijn is altijd bezet. Ja, we hebben nog andere alternatieve mensen. Als u een internetverbinding hebt, ga even kijken naar de Minerva website. radiominerva.be. En daar staat er achter een uitroeptekentje. Als je daarop doorklikt, dan krijg je een online formuliertje. Dat je gewoon eentjes moet invullen. Dan komt hier op mijn computertje. Zo simpel is het allemaal. Vandaag 9 augustus. Voor één iemand een hele speciale dag. En die ene, dat is Willy Jean. Jean de Gieter. Oftewel beter gekend onder de naam van Willy Sommers. En waarom is het voor hem een speciale dag? Wel, omdat hij vandaag jarig is. Ja, ja, ja. Geboren 9 augustus 1952. 74. Ja, in Ukkel is hij geboren. Dus we gaan ook met onze Willy beginnen. En het nummer dat hij gaat brengen is getiteld Blijf nog een uurtje bij mij. Heel toepasselijk. Maar blijf alsjeblieft 2 uurtjes bij mij tot 8 uur.

Blijf nog een uurtje bij mij, maar blijf alsjeblieft nog 2 uurtjes bij mij. Hè. Dat was Willy Sommers. Vandaag dus jarig, wordt 74. Vandaag onze Willy de Gieter. De verzoekjes, ja, die beginnen netjes binnen te komen, maar ik had niks anders verwacht. Groetjes zijn er beginnen komen van Marina uit Weinigem. Even kijken, groeten die waren gericht aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Minerva. En ook groeten aan Eddy en Lutgarde. Dankjewel. En het nummerke dat ons Marina erbij heeft gevraagd, wel, dat is er eentje van Engelbert Humperdinck.

Alone in the Night, dat was meteen de titel van dit geweldige nummer, gezongen door Engelbert Humperdinck. We gaan verder met Freddie Quinn en Jambalaya, en die werd ons aangevraagd door Maaike. Met de groeten aan alle luisteraars, het ganse Radio Minerva-team en heel speciaal de groeten aan Lutgarde. Dankjewel, Maaike. Verzoek.

Een swingende Freddie Quinn konden we horen met zijn jambalaya. Dus straks had ik gezegd dat het vandaag 9 augustus de verjaardag was van niemand minder dan Willy Sommers. Maar morgen, mensen, morgen is het een 10e augustus. En dan is dat papa jarig van ons Margot en Louis. Ja, dat is de Robbe. En dan ga ik eventjes dit starten speciaal voor Robbe zijn verjaardag morgen, die 33 zal worden.

Ja, ja, en voor Robbe, dus is mijn middelste zoon. En ook voor de kleinkinderen die aan het luisteren zijn, ons Margot en Louis, zeggen we allemaal tezamen: hiep, hiep, hiep. Hoera voor de papa en natuurlijk ook voor onze Robbe. Een dikke proficiat. En Margot en Louis, dit is Papoes. Ja, ze zeggen wie is er op de radio, want ze verstaan dat niet goed. Maar ik denk als ze mijn stemmetje horen, dan zullen ze wel weten wie het is hier aan de radio en aan de micro. In ieder geval, zet de radio maar een beetje harder, want ik heb de straks gevraagd waar ik moest opzetten. En hij zei, papa, zet maar een goeie boogie-woogie op. Je mag zelf kiezen Johnny B. Goode. Ah, wel, ik heb er eentje klaarstaan, maar niet van Chuck Berry. Nee, nee, nee. Ik heb een andere gevonden. Een hele goede swinger van Jerry Lee Lewis. Come on, hè. Alles geven.

0: Oh yeah, een goeie swinger, een goeie boogie-woogie van Jerry Lee Lewis. Johnny B. Goode, speciaal dus voor de verjaardag van Robbe, die morgen inderdaad de 10e 33 jaartjes zal worden. En Robbe, dat is de papa van Margotje en Louis. Twee knappe, slimme kindertjes en die gaan binnenkort zo graag terug naar school. Hè. En dat zijn eigenlijk mijn kleinkindertjes. Daarom dat ik eventjes nog een keer hun naam hier op de radio laat weten. Want ze verstonden niet goed dat ik op de radio ben. Maar in ieder geval, dit is hier Papoes. Goed, we gaan verder met ons programma. En sabiet, hoe gaan slapen, hè, Margot en Louis? Ja, mooie bedje in. We gaan het rustig aan doen met Roy Orbison en Lana. Dat gaan we draaien, want mevrouw Foubert Gerry, die heeft ervoor gebeld. Groetjes, dat was aan het ganse Radio Minerva team gericht. Dankjewel ervoor. En dan gaan we nu lustig kunnen luisteren naar Roy Orbison, Lana.
1: Radio Minerva.
2: The best music on the best station.

De herkenbare stem natuurlijk van Roy Orbison met het liedje Lana. 25 over 6, mocht u nu aan de tafel schuiven voor uw avondeten, laat het dan vooral smaken. Wij gaan weer proberen te zorgen voor een goede spijsvertering met aangepaste muziek door jullie zelf gekozen, want vandaag mogen jullie ons programma weer bepalen. Ja, ik heb al een paar weken zelf mijn programma mogen samenstellen, omdat ik helaas niet aanwezig kon zijn, maar vandaag is het weer aan jullie. Wat moet je doen? Gewoon bellen. Ja, gewoon bellen naar 03-219-17-27 en dan krijg je ons Ludgard aan de lijn. En je laat gewoon weten welke artiest en welk nummerke we moeten draaien. En dan gaan we dat hier even opzoeken. En als we dat dan gevonden hebben, dan zwieren we dat in de ether. De volgende, ja, dat is ook een hele leuke, want ik heb een berichtje gekregen uit Nederland, uit Bergen-op-Zoom, van een zekere Fiona. Mooie naam trouwens. En ze zei, hey Van Dessel, eerste keer dat ik jou hoor op de radio, toevallig kwam ik jullie zender tegen via livestream en we zijn heel leuk en aan het luisteren naar jullie hier op ons terrasje in Bergen-op-Zoom. Kan je alsjeblieft een nummerje draaien van Django Wagner? Een leuk melodietje, zegt ze. Ja, een melodietje ga ik niet draaien, maar gewoon een simpel nummerje van hem. Hem mag ik nu klaarzetten voor ons Fiona daar in Bergen-op-Zoom. Ik heb gekozen voor een heel leuk nummer waar je goed kan op dansen. Daar zijn vaders voor. En ik ben zeker dat je dat nummer gaat herkennen. Denk even aan de Mavericks.

Muziek uit Nederland van Django Wagner. Daar zijn vaders voor. En blijkbaar was het een goede keuze van Van Dissel. Ik heb een duimpje gekregen van ons Fiona daar in Bergen op Zoom. De volgende artiest die klaarstaat, wel, dat is de King, Elvis Presley. True Love Travels on the Gravel Ground werd me aangevraagd door Maria Elvis. Met de groetjes aan alle luisteraars, Eddie van Dessel en Wetgarde. En allen die momenteel daar in het Minerva Café zitten. Hopelijk kunnen ze het allemaal horen, Maria. Zo niet, zal ik even gaan vragen om de volume een klein beetje hoger te zetten. In ieder geval, hier is onze King. True Love Travels on the Gravel Ground. 3, 4...

Ja, Big Spender was dat van Shirley Bassey. 7:05. We gaan vlug verder met het volgende verzoekje. En daarvoor gaan we naar Oevel. En daar woont een zekere Pedro Diaz. Mooie naam. En hij deed groetjes aan zijn ongelooflijk vrouwtje Pompernickel. En het nummer dat ik moet draaien, want dat is de deze Itsy Pitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Met die tropische weer. En ik heb de versie klaarstaan, beste Pedro, van Brian Hyland. Want die andere die je gevraagd had, had ik helaas niet in mijn bezit. Maar dat zal me vergeven zijn, hè. Itsy Pitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Hier is Brian Hyland.

Ja, Brian Holland was dat met het overbekende Itsy Bitsy Teeny Weeny Yella Polka Dot Bikini. We gaan verder, we gaan naar Duitsland en daar vinden we deze meneer Freddy Brick met zijn rode hozen. Gaan we draaien, want Achiel die heeft ervoor gebeld met de groetjes aan alle eenzame zielen.

Freddy Brick, Rode Rozen. Ja, ja, mooi nummertje. En mensen, volgende week, hè, de 15e augustus, is het Moederkesdag in Antwerpen. Dus niet vergeten, als je niet weet wat je nog moet kopen, misschien een rood roosje kopen voor je geliefde, dan zal het allemaal wel in orde komen, denk ik. En dan is iedereen happy en gelukkig. Dus volgende week, Moederkesdag. Niet vergeten, hè, mannetjes, 15 augustus. We gaan verder, we gaan naar de jaren 70. Meer bepaald naar 1900, even kijken, 74. En toen had deze formatie een grote hit te pakken. Ik heb het over Earth, Wind and Fire, waarvan de zangeres helaas op 31 juli 2026 overleed. Het was Journey Kaagman. Zij was de front- en leadzangeres van Earth, Wind and Fire. En waarom zeg ik dat allemaal? Wel omdat Frank uit Ekeren een nummerke heeft aangevraagd van deze groep. En hij vroeg ook nog een groetjes te doen aan alle luisteraars. En ik heb gekozen dus inderdaad voor Earth, Wind and Fire Weekend.

Helemaal tot het einde. Ja, ja, dat was Earth and Fire. En niet Earth, Wind and Fire, zoals Van Nesseltje in het begin had gezegd. En gelukkig waren er attente luisteraars die onmiddellijk gebeld hebben naar Lutgaard en zeiden, hé, wat is je Van Nessel aan het vertellen? Maar inderdaad, ik heb gezegd Earth, Wind and Fire, maar dat klopte niet. Hè? Nee, Van Nesseltje, je moet even kijken op je computerschermpjes dan voor je neus. De liedzangeres van Earth and Fire, die is helaas overleden. En niet van Earth, Wind and Fire. Ja, dat is terug drie banken achteruit. Ja, dan gaat het mij niet meer horen, hè. Dan zit ik te ver van mijn micro. Goed, in ieder geval, we hebben het rechtgezet. Bedankt voor uw reactie, meneer of mevrouw die gebeld heeft ervoor. Even kijken, ik heb op Facebook ook nog een verzoekje staan van Connie, en zij heeft het volgende geschreven. Hey Eddie, leuk dat je er nog eens bij bent, hier met Connie uit Antwerpen. Graag zou ik het nummerke Impossible Dreams van Elvis willen horen. En ik wil dan ook de groeten doen aan alle luisteraars en ook nog aan u en Lutgarde. En het nummerke is gewoon voor zichzelf. Wel, ik heb er net al de Elvis gedraaid, dus waarom geen twee keren achter elkaar? Het kan nooit geen kwaad, hè? Hier is hem dus, Elvis Presley, The Impossible Dream. To dream.

Ja, voor de tweede keer in ons programma de gast. Dat kan nooit geen kwaad, hè. Al de Elvis fans zullen wel heel blij zijn en tevreden. The Impossible Dream uit 1971. We gaan terug een beetje Vlaamse muziek op loslaten. Gaan we samen doen met de formatie Abel. Misschien zegt u dat niets, maar het nummer dat ze gaan brengen is ongetwijfeld eentje dat u wel zult herkennen. Het is getiteld Onderweg en het werd ons aangevraagd door Den Axel. Met de groetjes aan de mama, James, alle luisteraars en natuurlijk ook, weer niet te vergeten, Eddy en Lutgarde. Dankjewel Axel en nu gaan we samen genieten van Abel, Onderweg. MUZIEK

0: Dankjewel.
1: Ja. Een welverdiend applaus hè, voor deze live uitvoering van Abel en Onderweg. En misschien is het applaus wel voor mijn bezoek, want ik heb hier bezoek gekregen. Ja, onze Rezi is even hier binnengesprongen met zijn nietje. En dat is inderdaad ons Cathy met haar een echtgenoot Wesley. Een heel sympathiek koppel. Ja. Nou, dat kunnen we ook zeggen van onze Rezi natuurlijk. Hè. Die komen even goeiendag zeggen. Dat mag altijd hier bij Van Disseltje. En ik had ook gevraagd, is er een nummertje dat u graag wil horen? En ons Cathy zei meteen, ja. Ik wil het horen van Jan Smit, want zij is blijkbaar grote fan van deze manier uit Nederland. Als de morgen is gekomen. En nu ga ik even mij bezighouden met mijn bezoek.

0: Helemaal tot het einde, speciaal voor ons bezoek hier eventjes in de studio. Jan Smit, als de morgen is gekomen. Ik zie net op de studioklok, ik heb nog 1 minuut te gaan. Ja, wat gaan we dan doen? 1 minuut, gaan we dan vol praten of gaan we gewoon ietsje starten? Ik ga gewoon nog een klein babbeltje doen. Dan ga ik nog een jingeltje opzetten dat heel belangrijk is. En dat is inderdaad misschien hoe dat je lid kan worden. Ik ben er terug na het tijdse van 7 uur in het reclameblok. En ik hoop jullie hetzelfde, dat jullie nog na 7 uur aan het luisteren zijn naar deze geweldige zender. Tot na de piepjes. Bye bye.
1: Hallo, dag moeder. En voel je al wat beter? Hoe niet echt? Wat scheelt er dan? Ja, dat weet ik, dat je gewoon rustig slaapt en 's nachts worden nogal dikwijls wakker, ja. Maar heb je nu al naar Radio Minerva gebeld? Hoe nee? Ja, maar hoe kun je nu beter voelen en gerust slapen als je een hele dag naar Radio Minerva luistert en nog altijd geen lied zei? Hij zou dan hierop naar de studio bellen op 03-219-17-27, hè? En uw lid laten maken. En je zult zien, dan slopt het lekker roosje. Allee, ik ga niet liggen, hè. Dan kun je nog direct bellen.
2: Zeg maar één.
3: Wat is er, Jos?
2: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdeus hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
3: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
2: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
3: En waar is dat?
2: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relax-specialist van Groot Antwerpen.
3: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De cachou plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling. Leren broekseriemen hebben ze daar ook.
5: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
6: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
5: Dakwerken van der Linde?
6: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die een 40 jaar ervaring.
5: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
6: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
7: Dakwerken van der Linde.
6: Beter god het niet vinden.
7: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
8: 03-366-37-32.
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 7 uur.
9: Goedenavond. Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Een drama bij een vuurwerkshow in Altea in Spanje. Daarbij zijn 27 mensen gewond geraakt, onder hen 11 zwaar gewond. Komt omdat een reeks vuurwerkpijlen plots van zijn koers afweek. Deze Vlaming Frank Turiot zag het gebeuren.
11: Je ziet altijd op 5 pontons gelijk de pijlen vertrekken. En bij die ene pijl, die dus niet helemaal in de juiste richting vertrokken is, waar dan het van vermoedt dat die niet helemaal juist stond op die ponton, die pijl vertrok, die komt tot ontploffing. En gelijk vertrekt er een nieuwe pijl vanuit die ontploffing, de derde en de vierde, en die kwam dan op het strand terecht, tussen de mensen.
10: Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd loopt. Nog in Spanje, in de buurt van Sevilla, zijn al bijna 500 mensen geëvacueerd door een grote bosbrand. In totaal is daar al meer dan 8000 hectare natuur verwoest. Zo'n 275 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen en er worden ook 26 blusvliegtuigen ingezet. Volgende week krijgen we wellicht de derde hittegolf van het jaar. Het werd vandaag 29,2 graden in Ukkel. En ook komende week wordt het erg warm. Je hoort weerman David de Heenouw.
12: Toch zal het draaglijker zijn dan de eerste hittegolf. De nachten zijn al een beetje langer nu in augustus dan eind juni. Dus 4, 25 graden als minimumtemperatuur, dat zal niet meer gebeuren. Het is ook niet zo dat we naar de warmste week gaan, wat we eind juni wel hadden. Dus het gaat zich nu concentreren op 2, 3 dagen met 4, 35 graden. En de andere dagen zijn koeler.
10: We zijn ook op weg naar de warmste zomer ooit. In ons voetbal heeft Zulte Waregem zijn eerste wedstrijd van het seizoen verrassend gewonnen. Het klopte titelkandidaat Racing Genk met 2-1. Nochtans kwam Genk als eerst op voorsprong, maar in de laatste 10 minuten ging Zulte Waregem er nog op en over. Charleroi won dan weer van OH Leuven met 3-1 en ook AA Gent won zijn openingswedstrijd. Het versloeg Mechelen met 2-0. Je hoort Gent-coach Rick de Mil.
8: In het begin vonden we ons wat traag spelen. Het tempo moet dan hoger. Mechelen komt hier in een blok spelen. En om dat te breken moet het tempo nog wel hoger. Maar dat het nog in vele fronten beter moet, dat is absoluut zo. Het is niet omdat we nu winnen dat ik overpositief ben. Maar als we dan een mindere of een slechte wedstrijd spelen, ben ik ook niet hyper negatief. Dus stap voor stap gaan we allemaal verder werken.
10: En een domper voor ons land op het EK Atletiek in Birmingham. Ook Eliot Christan zal niet kunnen deelnemen. Hij blesseerde zich tijdens zijn laatste training aan zijn dij en liep een scheur in zijn hamstring op. Christan was een van de favorieten op de 800 meter en hij was ook lid van de 4x400 meter ploeg. Eerder moesten ook als stiepelloopster Eline Dalemans en estafetteloopster Naomi van den Broek forfait geven. TK begint morgen. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen zonnig, later wat wolken bij maxima tot 29 graden. Dinsdag wordt het zo'n 26 graden bij zonnig en droog weer. Daarna opnieuw warmer.
13: En dan nu Music Maestro met Eddy van Dessel en Ruud Garde. Heerlijk.

0: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.
1: Ziezo, zo is het, hè. En u luistert momenteel naar het programma Music Maestro Please met Eddie van Dessel hier bij Radio Minerva. Het grote verzoekprogramma, als we tenminste aanwezig zijn. En dat is vandaag het geval. En we hebben nog twee plaatsjes om mensen gelukkig te maken. Ja, dus als u zegt, hey Van Dessel, kan ik hier nog een nummer aanvragen? Dan is het antwoord ja. Wat moet je doen? Gewoon telefoneren naar Lutgard. Dat kan op 03 219 17 27. En dan gaan we dat hier allemaal regelen dat uw verzoekje nog voor 8 uur zal gedraaid worden. We begonnen met Johnny Mathis, de grote meneer waar Rick Bette destijds altijd grote fan van was. En nog altijd was, denk ik. Hè. Johnny Mathis en Someone. En het werd aangevraagd door Simone uit Deurne. En die deed de groetjes aan iedereen die momenteel naar Radio Minerva aan het luisteren is. Dan gaan we nu naar Stekenen. En daar woont Marie-Louise. En die deed de groetjes aan haar man. En het nummer dat ik erbij moest draaien is eentje uit de jaren 70. Gladys Knight en The Way We Were Memories. Heel mooi. Een heel mooi nummer.
2: Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Come to think of it, as bad as we think they are, these will become the good old days for our children. But why don't we try to remember

mooi hè. Ja, ja, ja. Ik ben het volledig met jullie eens. Gladys Knight, The Way We Were uit de jaren 70. De volgende is ook een hele mooie. Het nummer is heel mooi, maar het doet ons meteen denken aan de begrafenisplechtigheid van onze Margrietje Hermans. Want dit nummer werd gebruikt toen dat ze Margrietje binnenbracht in de kerk. Ik heb het over I Muvrini AT Corsica. Ik krijg al meteen boemeltjes op mijn armen als ik het nog maar uitspreek. Maria Nooyens uit Borgerhout heeft dat gevraagd, dat nummer om te draaien. Met de groetjes aan Eddy en Luit Garde, alle luisteraars en medewerkers van Radio Minerva. En ook nog de groeten aan haar ganse familie. Ja, en dan moet ik deze opzetten. AT Corsica. Dat is het. Deze, Eddy. Even op dit knopje duwen. Ja, ja, ja.

Ja, ja, ja. Ik word er stil van. En dat gebeurt niet dikwijls dat Van Dessel stil geworden is. Nee, nee, nee. Emu Vrini, AT Cortica. Heel mooi nummer. En we blijven eventjes rustig aan doen in ons tweede gedeelte. Ja, want ik heb weer een heel mooi nummer klaarstaan van Roy Clark. En het is getiteld Then She's a Lover. Werd ons aangewerkt door Hilda uit Boom. En het werd opgedragen aan haar man die gisteren 91 jaartjes geworden is. Leuk, hè? Fantastisch, toch? Proficiat, echtgenoot van Hilda. Ik zou zeggen, Hilda, als het nog mogelijk is, pak hem even vast en doe een danspasje daar in de living of waar je aan het luisteren bent op Roy Clark. Then She's a Lover.

Ook weer onvergetelijke muziek en gebracht door Roy Clark. En het nummer was getiteld Then She's a Lover. 22 over 7. Vlug verder met het volgende verzoekje. Zodat ik die allemaal kan afwerken voor de tijd zijn van 8 uur. En dan is iedereen weer happy en gelukkig. Sonja uit Niel heeft ook weer een nummerke aangevraagd. Met groetjes aan alle luisteraars van deze geweldige radio. En ook nog groeten aan alle jarigen. En dankzij Sonja kunnen we luisteren naar Bobby Prins. En Bobby zit blijkbaar in een cafeetje. MUZIEK

Helemaal tot het einde, Bobby Prins met het nummer Ik zit in een cafeetje. En Jetty Paletti heeft daar haar versie van gemaakt. Maar het is een ietsje anders, het is een beetje meer carnaval. Maar dat zal dan binnenkort wel een keer draaien, als het bijna carnaval is. Luc uit Oostende. Ja, hier ook Stende zijn ze ook aan het luisteren naar meneer Van. Dat kan dankzij de livestream. En Luc die deed groetjes aan zijn mama Lily uit Boeghout. Hopelijk zijn ze allemaal aan het luisteren daar in Boeghout. Want Luc die vroeg mij ook weer een heel mooi nummer te draaien van John Rawls. En dat is deze. Hush, not a word. To Mary.

Hush, another word to Mary van John Rawls. Mooie muziek, goed gekozen van ons Minerva-publiek. En de volgende, dat is ook weer een hele goeie. Hè. We blijven eigen in Vlaanderen. En het is Doran. Ik heb hem al een paar keer hier ontmoet, hier in de studio. Een hele grote, toffe, sterke meneer met dikke spierballen. Maar ook een goede stembanden, want hij brengt voor jullie het nummer Jij bent alles. En dat is een cover op een nummer van Tom Jones met de titel Til. En we moeten dat draaien, want Lander uit Westerlo, wel, die heeft het aangevraagd. Met de groetjes aan Nathalie uit Wilrijk. En nu is het woord aan Doran.

En had Van Desseltje gelijk als ik zei dat hij dikke spierballen had en natuurlijk ook een goeie keel had met goeie stembanden? Ja, hè, inderdaad, dat was Doran. En jij bent alles. Ook een met goeie stembanden die misschien niet zo gespierd is als de volgende. Jerry Veel. Games That Lovers Play, hiermee klaarstaan. Want Peter uit Zwijndrecht, die heeft ervoor gebeld. Met de groetjes aan Christine Philips en Danny van Tichelen, onze collega.

Ja, deze muziek hoor je alleen maar hier bij Radio Minerva. Deze Jerry Vale en Games That Lovers Play. De volgende is ook weer een hele mooie, afkomstig van de Strangers. Ze brengen een ode aan een vriend. En dat gaan we draaien, want Zwakke uit Berchem heeft ook een goede vriend. En dat is François Frank, die momenteel in het ziekenhuis vertoeft. En daarom vroeg Zwakke mij dit nummer te draaien. Dat zal ik dus met heel veel plezier doen, Zwakke.

vad vriendschap bevindt. Iemand worden van zegt, dat is een vriend. Iemand die stil en oprecht luistert

0: en zegt, dat is een vriend die mij hoe lacht of ook blit als een kind. Iemand waar je van zegt, dat is een vriend.
1: Inderdaad, een goede vriend, dat kan heel gemakkelijk zijn en is ook niet onbelangrijk. Hè? Dat waren de Strangers. Ik heb een telefoontje gekregen uit Rijkenvorsel van een zekere, moet ik even gaan kijken,

En John die vroeg mij een nummerje draaien met een ode aan zijn liefvrouwtje Sandra. Want blijkbaar is zij het mooiste meisje van heel de straat, heeft hij mij gezegd. Ik mocht zelf kiezen, maar hij had wel graag een nummerje opgedragen aan zijn vrouwtje. Een mooi meisje. Dus ik dacht, moet ik even gaan kijken. En ik heb toch iets gevonden, zeker. John, ik heb gekozen voor Cimino Rossi. En jij was het mooiste meisje, speciaal voor je vrouwke Sandra.

Jij was het mooiste meisje van Cimino Rossi. Nog even kijken. Ja, nog een kleine 10 minuutjes te gaan. En dan moet ik afscheid nemen van jullie. En ik heb nog een nummertje klaarstaan. Weer al uit 1970. Dat is het derde ondertussen. Dat is heel toevallig. Uit 1970 van Karel Gott. Wie ein Stern in der Nacht. Moet ik draaien van Ginny Nietveld. Met de groetjes aan Eddie Lutgarde. Dankjewel. Maria Elvis, Dresi en alle luisteraars van deze geweldige radio. Ginny, zet uw radio maar een beetje harder, want hier is Karel Gott, wie ein Stern in der Nacht.

helemaal tot het einde, van begin tot het gaatje zou ik zeggen. Wie ein Stern in der Nacht van Karel Gott uit 1970. Voeh, de volgende is eentje van Patrick. Patrick uit Zwijndrecht heeft ook nog gebeld en hij vroeg: kan je een nummerje spelen alsjeblieft van Marianne Weber? Mijn vrouwke Rosa is daar een grote fan van en van Dussel zei hij: je mag zelf een nummer kiezen als het maar eentje van Marianne Weber is. En liefst zonder Frans Bauer. Ja, dat is natuurlijk heel gemakkelijk, hè, want Marianne Weber heeft ook heel veel nummerjes op haar naam staan. Zoals deze, Als sterren stralen.

0: Als sterren stralen, dat zong Marianne Weber. En het tweede gedeelte was eigenlijk heel rustig. Hè? Ja, ik kan het ook niet aan doen. Er waren heel wat mensen die rustige nummers aangevraagd hebben. En we zijn erdoor. Ja, we hebben alle nummertjes kunnen draaien die aangevraagd zijn geweest. Dus Van Dussel kan je nu nog eentje kiezen. En ik dacht, oké, we hebben dat altijd rustig gehouden. Maar nu gaan we er gewoon vol een bak tegenaan met de Soca Boys. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. Hoi, hoi.
1: De

0: En toen was het gedaan. Follow the leader, leader, leader van de Soca Boys. Ja, ja, nog één vocaal nummertje krijg je van mij. En dan zit ons programma er vandaag wel op. En die eer om laatste ons programma te beëindigen is voor Sailor La Cumbia. Ook weer een nummertje dat iedereen zal kennen.
1: Guess what they dance in Colombia.

Jawel, dat was hem dan, de laatste vocale in ons programma Music Meister Please met Singer en La Cumbia gaan we meteen afscheid nemen. Bedankt voor al die leuke reacties aan de telefoon via Facebook en WhatsApp. Ik ben er terug volgende week zondag, maar dan wel opgenomen, want ik moet volgende week weer ergens muziek gaan maken. En ook de week nadien ben ik actief als DJ in een danscafé in Ranst. Dus, maar ik zal zorgen voor weer een opgenomen programma met goede aangepaste muziek. Ik zou zeggen, maak er nog een fijne zondagavond van. Dit was Van Dusselke. Tot de volgende keer. Nog veel luistergenot met de komende collega's. Bye bye en arrivederci. Bye bye.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Nederlandse Demi Vollering heeft de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. Voor de tweede keer in haar carrière. Vollering was ook de beste in de slotetappe in Nice. Ze reed weg op de laatste beklimming van de Col d'Huez en pakte zo haar derde overwinning al in deze Tour. De Poolse Kasjanie Wiadoma is uiteindelijk tweede in het eindklassement. De Italiaanse Elisa Longo Borghini derde. Een drama bij een vuurwerkshow in Altea in Spanje. Daarbij zijn 27 mensen gewond geraakt, onder hen 11 zwaar gewond. Komt omdat een reeks vuurwerkpijlen plots van zijn koers afweek. Deze Vlaming Frank Turiot zag het gebeuren.
3: Je ziet altijd op 5 pontons gelijk de pijlen vertrekken. En bij die ene pijl, die dus niet helemaal in de juiste richting vertrokken is, waar dan ik van vermoed dat die niet helemaal juist stond op die ponton, die pijl vertrok, die komt tot ontploffing. En gelijk vertrekt er een nieuwe pijl vanuit die ontploffing, de derde en de vierde, en die kwam dan op het strand terecht, tussen de mensen.
2: Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd loopt. En in ons voetbal heeft Racing Genk zijn competitiestart gemist. Het verloor met 2-1 van Zulte Waregem. Nochtans stond Genk tot 10 minuten voor het einde 0-1 voor, maar daarna ging Zulte Waregem er nog op en over. Charleroi won dan weer van OH Leuven met 3-1. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen zonnig, later wat wolken bij maxima tot 29 graden. Dinsdag wordt het zo'n 26 graden bij zonnig en droog weer en daarna opnieuw warmer.

De muziekdoos. Ambachtelijke muziek, gemokt met olie van geperste muzieknoten. Presentatie Achilleke, de stoutste kabouter van Radio Minerva. Originele ronde platen, die ik één voor één en schoon aan elkaar draai. Kwestie van het boeltje verstaanbaar te houden.

De muziekdoos. Muziek van in de tijd dat de beestjes nog konden spreken en de vogeltjes nog vragen konden rondfladderen zonder met hun bekje tegen een hoogspanningsmast te knotsen. Muziek van in de tijd dat wij nog dansten met minstens één voet op de grond en dat een tegelplaat het ideale moment was om een ferme knuffelpartij te organiseren.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de muziekdoos op Radio Minerva. Een schilleke aan de spreektoeter. Basniki het weer, horen op hitsende, zwoele platen. Toreador door Adia.

Toreador door Adia. Ja, in de jaren 60 begon dat. Iedereen ging naar het zuiden voor de zon, de zee, de stranden. Ja, als je naar het zuiden gaat, dan is het eigenlijk een ramptoerist, nietwaar? Blijft gewoon neer, het Sint-Anna-strand. En alleen maar helpen dat Sint-Anna-bos niet in de fik gaat, want dan hebben we dezelfde misère. E viva España van Samantha.

was aan de Costa del Sol van de zangeres zonder naam. Als je naar per se naar het zuiden wilt gaan, Frankrijk, Spanje, en je kreeg er niet genoeg van, dan pakte de boot, je veert rond Italië richting Griekenland. Dan kreeg je nog een extra beurt. En als je dan nog niet genoeg hebt, dan zou ik naar het zuiden gaan. Neem dat nächste schip naar Rodos van Costa Cordalis.

Island of Love van Demis Roussos. Dat klinkt verleidelijk, maar muziek kan heel verkeerd overkomen. San Angelo van Frank Michael. Dat is geen eiland. Dat is een regio in Texas, in de Verenigde Staten. En als je de foto's ziet, is dat hier een grote zandbak.

San Angelo van Frank Michael. Ja, je moet alles goed nazien als je goed prijs komt. Zie dat je op de juiste vleger zit. Want bijvoorbeeld, Laredo, dat is ook in Texas. Laredo, dat is een straat in Spanje. Met heel schoon maskers. The devil sent you to Laredo van Baccarat.

The Devil Sent You to Laredo van Baccarat. Weet je wat dat ook schoon is? Rio. En dan zijn ze heel vriendelijk. Als je eraan komt, hè, dan zie je vanuit die vleger die een berg, Christus tot er van boven met open armen voor u te ontvangen. Rio van Maywood.

Santa Fe, dat is een zacht muziekskinnen. Na een paar ongepaste plotjes voor de volgende feestdag. Ja, ja, 15 augustus. Schiet maar in uw zak. Santa Maria van Roland Keizer.

Santa Maria de la Mer van Mireille Mathieu. Ik heb nog het nodige gehad van het paradijs te gaan. Ik kon er niet op in, want ik denk dat ik me er niet kon thuis voelen. Stranger in Paradise door de Dreamlovers.

Stranger in Paradise door de Dream Lovers. Lieve meisjes, sterke jongens. Ik heb nog Waar de zon en de zee elkaar kussen van Joe Harris. En dan gaan we met vreemde krachten naar het nieuws luisteren. Tot straks.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het is opletten voor hinder op de E17 richting Kortrijk tussen het knooppunt Destelbergen en de afrit Gentbrugge. Je kan er slechts over twee rijstroken en het is ook niet mogelijk om richting Kortrijk af te slaan. Chef Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
3: Dat zijn eigenlijk twee zaken die we doen. Enerzijds werken we vanaf knooppunt Destelbergen richting Kortrijk tot aan de brug van de Damvalleistraat aan het wegdek van de E17 richting Kortrijk. Dus daar gaan we de rechte rijstrook vernieuwen. En daarnaast gaan we ook nog werken aan de brugvoegen van het viaduct van de E17 richting Kortrijk in Gentbrugge, waar we een aantal herstellingsmethodes gaan testen.
2: Om nieuwe werken volgend jaar voor te bereiden. De hinder duurt nog tot en met zaterdag 15 augustus. In New York in de VS zijn twee mensen omgekomen toen een boot kapseisde vlakbij het Vrijheidsbeeld. Het gaat om een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden. 12 anderen werden gered, dat meldt Amerikaanse media. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. In ons voetbal heeft Anderlecht zijn competitiestart niet gemist. Het won met 2-1 van La Louvière na een doelpunt in de slotminuut. La Louvière kwam als eerste op voorsprong, maar uiteindelijk won Anderlecht toch. La Louvière speelde ook meer dan een half uur met 10 na een rode kaart. Eerder verloor Racing Genk met 2-1 van Zulte Waregem en won Charleroi met 3-1 van OH Leuven. De Nederlandse Demi Vollering heeft de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. Voor de tweede keer in haar carrière. Vollering was ook de beste in de slotetappe in Nice. Ze reed weg op de laatste beklimming van de Col d'Aisse en pakte zowel haar derde overwinning in deze Tour. De Poolse Kasianie Vadoma is uiteindelijk tweede in het eindklassement. De Italiaanse Elisa Longo-Borghini derde. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen zondag later wat wolken bij maxima tot 29 graden. Dinsdag wordt het zo'n 26 graden bij zonnig en droog weer. Daarna opnieuw warmer.

Paradiesvogel door James Last. Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in deel 2 van de muziekdoos. De paradijsvogel, dat bestond echt, hè. Die vliegen rond in Australië. Weten we dat ze ook schone vogeltjes hebben? Op Hawaii. Ik weet dat van de Kalua, Beach Boys.

0: aan het Noordzeestrand van Yeo Valley. Wat denkt u? Gaan we wandelingen maken? Ja, pak maar een flesje water mee, want het is vaar lopen. Hè. Come with me to paradise. Tony Christie.
1: Aha, aha, aha. Minerva.

Der Noordzeekust, dat is weer zo'n plot waar je van op een gat valt, letterlijk en figuurlijk. Hè. Als je nou eens romantisch uit een bol wilt gaan, dan moet je naar San José. Pas op, ook hier zie je dat je op het juiste vliegtuig zit. Want San José is een wijk in San Francisco, maar het is ook een strand, nee, het is de hoofdstad van Costa Rica. De zomernachten van San José, Frans Bauer.

Here comes summertime van Gary Hager. Maar ik denk, dan gaan we samen naar het zuiden. Ja, we gaan te voet, hè. Ja, daar wachten op de luchthaven. Dan zijn al alle verwegen te voet. En in Lyon drinken we het op een terrasje. En ik droog dat leken op, hè. Halfway to paradise.

Royal Summer van Anarchic System. Ik heb nog een schoon bestemming. Santo Domingo. Dat is in de Dominicaanse Republiek. Daar zijn we nog niet geweest vandaag. James Lloyd.

Domingo. When I say

Spanish Eyes van Al Martino. Dan meng je mag eens dromen, hè? Dat Spaans liefje zeg. Met van die donkerbruine ogen. Gelijk als bowlingballen die pas opgeblonken zijn. En dan met een Spaans hartje. Dat in vuur en vlam stond. Spanish Heart van Gerard Joling.

Spanish Hearts door Gerard Joling. Lieve meisjes, sterke jongens, duizend en eenmaal dank voor het luisteren. Ik presenteer u nog een glaasje Summer Wine van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Voor de rest tot woensdagavond 10 uur voor de nachtwacht.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Uden in Nederland zijn twee meisjes van een Belgisch gezin zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeval op de snelweg. Het gaat om meisjes van 14 en 16 jaar oud. Ook de vijf andere inzittenden van de auto raakten gewond. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De auto raakte van de weg, sloeg over de kop en kwam daarna in de gracht terecht. De snelweg werd ook een tijdje afgesloten. Dus opletten voor hinder op de E17 richting Kortrijk tussen het knooppunt Destelbergen en de afrit Gentbrugge. Je kan er slechts over twee rijstroken en het is ook niet mogelijk om richting Kortrijk af te slaan. Chef Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
3: Het zijn eigenlijk twee zaken die we doen. Enerzijds werken we vanaf knooppunt Destelbergen richting Kortrijk tot aan de brug van de Damvalleistraat aan het wegdek van de E17 richting Kortrijk. Dus daar gaan we de rechte rijstrook vernieuwen. En daarnaast gaan we ook nog werken aan de brugvoegen van het viaduct van de E17 richting Kortrijk in Gentbrugge, waar we een aantal herstellingsmethodes gaan testen.
2: Om nieuwe werken volgend jaar voor te bereiden. De hinder duurt nog tot en met zaterdag 15 augustus. In Holbæk in Denemarken zijn drie mensen gewond geraakt bij een schietpartij, dat meldt de politie. Vlak voor de schietpartij brak eerst een gevecht uit tussen een grote groep mensen. Daarop kwam een auto aan en werden er schoten gelost. Twee mannen zijn opgepakt. Het gaat om iemand van 22 en iemand van 23 jaar. Het onderzoek naar het motief loopt. In ons voetbal heeft Antwerp zijn eerste competitiewedstrijd gewonnen. Versloeg promovendus SK Beveren met 2-1 nadat het eerst op achterstand was gekomen. Dankzij twee doelpunten in de laatste 10 minuten kon Antwerp toch nog winnen. Ook Anderlecht miste zijn competitiestart niet. Het versloeg La Louvière met 2-1 na een doelpunt in de slotminuut. Je hoort Anderlecht-speler Tristan de Greef.
4: Ik denk dat het goed is om het seizoen te starten met 3 punten en dat hebben we vandaag gedaan. Ik denk dat het voetbal echt goed zat. Het was die laatste pas, de laatste trap op doel dat er meer mocht zijn, maar die 0-1 valt ook. En dan is echt zoeken naar de gelijkmaker en dan kunnen we nog over inspringen.
2: En de Nederlandse Demi Vollering is enorm trots op haar tweede toerzege. Ze won vandaag de slotrit in Nice en zette zo de puntjes op de i. In totaal won ze uiteindelijk 3 etappes. Een onbeschrijfelijk gevoel noemt ze het.
5: Ik geloof dat het nog een beetje moet dalen en inzinken. Maar het is enorm mooi om dit met zo'n groep te doen om me heen. En iedereen gelooft in deze droom. En we hebben er zo hard voor gewerkt. Op hoogstage met het hele team geweest. En we hadden zoveel plezier om naar dit doel toe te werken. Dat ik de tour al inging op zo'n relaxte manier. En dat is wat we gedaan hebben. En uiteindelijk heeft dat ons een prachtig truitje opgeleverd.
2: De Poolse Kasjanie Vjadoma is uiteindelijk tweede in het eindklassement. De Italiaanse Elisa Longo-Borghini derde. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen zonnig, later wat wolken bij maxima tot 29 graden. Dinsdag wordt het zo'n 26 graden bij zonnig en droog weer, daarna opnieuw warmer.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Uden in Nederland zijn twee meisjes van een Belgisch gezin zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeval op de snelweg. Het gaat om meisjes van 14 en 16 jaar oud. Ook de vijf andere inzittenden van de auto raakten gewond. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De auto raakte van de weg, sloeg over de kop en kwam daarna in de gracht terecht. De snelweg werd ook een tijdje afgesloten. In Holbæk in Denemarken zijn drie mensen gewond geraakt bij een schietpartij, dat meldt de politie. Vlak voor de schietpartij brak er eerst een gevecht uit tussen een grote groep mensen. Daarop kwam een auto aan en werden er schoten gelost. Twee mannen zijn opgepakt. Het gaat om iemand van 22 en iemand van 23 jaar. Het onderzoek naar het motief loopt. En in ons voetbal heeft Antwerp zijn eerste competitiewedstrijd gewonnen. Het versloeg promovendus SK Beveren met 2-1 nadat het eerst op achterstand was gekomen. Dankzij twee doelpunten in de laatste 10 minuten kon Antwerp toch nog winnen. Ook Anderlecht miste zijn competitiestart niet. Het versloeg La Louvière met 2-1 na een doelpunt in de slotminuut. Je hoort Anderlecht-speler Tristan de Greef.
3: Ik denk dat het goed is om het seizoen te starten met 3 punten en dat hebben we vandaag gedaan. Ik denk dat het voetbal echt goed zat. Het was die laatste pas, de laatste trap op doel dat er meer mocht zijn, maar die 0-1 valt ook. En dan is echt zoeken naar de gelijkmaker en dan kunnen we nog over inspringen.
2: Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen zondag later wat wolken bij maxima tot 29 graden. Dinsdag wordt het zo'n 26 graden bij zonnig en droog weer. Daarna opnieuw warmer.
4: Give the best you've got to give now. Charge. Live the way you'd like to live now. Charge. Open up a brand new scene. Wow. Charge.
5: De platenkast Late Night. Een programma van Leo Duurzaak.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen.
2: Opgelet als je morgen over de E19 moet, want daar wordt zware verkeershinder verwacht. Op het knooppunt van Machelen wordt het wegdek vernieuwd. Tot 26 september kan je daar slechts over twee rijstroken. En er is ook hinder op de E19 in Rumst in de richting van Brussel. Daar zijn er ook werken aan het wegdek. Tot 22 augustus moet het verkeer er over twee versmalde rijstroken. De afrit Rumst en de oprit naar Brussel en Mechelen zijn ook afgesloten. In een ziekenhuis in Le Mans in het noordwesten van Frankrijk zijn 11 personen gewond geraakt na een brand in een ziekenhuiskamer. Een van hen raakte ernstig gewond, dat meldt het ziekenhuis zelf. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Mogelijk kwam het door een van de apparaten of heeft een patiënt gerookt op de kamer. Het onderzoek loopt. En in ons voetbal heeft Antwerp zijn eerste competitiewedstrijd gewonnen. Het versloeg promovendus SK Beveren met 2-1 nadat het eerst op achterstand was gekomen. Dankzij twee doelpunten in de laatste 10 minuten kon Antwerp toch nog winnen. Ook Anderlecht miste zijn competitiestart niet. Het versloeg La Louvière met 2-1 na een doelpunt in de slotminuut. Je hoort Anderlecht-speler Tristan de Greef.
3: Ik denk dat het goed is om het seizoen te starten met 3 punten en dat hebben we vandaag gedaan. Ik denk dat het voetbal echt goed zat. Het was die laatste pas, de laatste trap op doel dat er meer mocht zijn, maar die 0-1 valt ook. En dan is echt zoeken naar de gelijkmaker en dan kunnen we nog over inspringen.
2: Vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Dinsdag wordt het zo'n 26 graden bij zonnig en droog weer, daarna opnieuw warmer.